0: What the hell? All Sports Radio Live. Het was even anders dan anders nu het raceweekend in de Formule 1 er halverwege de zaterdag al op zat. Maar het leverde in ieder geval niet minder spektakel op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku werd de winst uiteindelijk gevierd door George Russell. Maar was het grootste feest misschien wel bij Red Bull Racing. Max Verstappen en een ontketende Isaac Hadjar die weer terug was na zijn blessure werden namelijk tweede en derde. Iemand die zich zondag misschien nog even twee keer achter de oren gekrapt zou hebben, dat is dan weer Franco Colapinto. De Argentijn gooide een strike in het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobowlen bij de herstad na een safety car situatie. Hij schakelde met zijn actie eigenhandig zijn teamgenoot Pierre Gasly en Lando Norris uit. En vooral laatstgenoemde was daar alles behalve blij mee. Ik ga daarover in gesprek met F1-journalist, co-auteur van het boek De Formule en een van de makers van de succesformule op All Sports Radio, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
0: Allereerst, hoe heb jij dit weekend beleefd? Was het toch even wennen dat we eigenlijk halverwege de zaterdag al klaar waren?
1: Ja, het voelde op zondag wel heel erg alsof er nog iets stond te gebeuren. Maar dat was niet meer zo. De zaterdag was het de laatste dag van het weekend. Ja, het was wel even anders dan anders. En ik volg natuurlijk ook de vrije trainingen. Die waren op donderdag al. Het is toch wel even apart. Maar als je eenmaal in de ritme van zo'n weekend zit, dan bent dat wel.
0: Ja, en het was zoals gezegd dus niet minder spectaculair. Laten we allereerst beginnen met Isaac Hadjar. Die had best wel veel te vieren eigenlijk. Eén, hij was weer terug. Mocht eindelijk weer racen na die polsblessure die hij op had gelopen vlak voor het weekend in Zandvoort. Was er dus drie races niet bij. En passant ook nog even bijgetekend voor 2027. Hij was ontketend.
1: Ja, het een heel goed weekend. Sowieso gaat Red Bull altijd wel goed in Azerbeidzjan. Verstappen wonnen vorig jaar bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat Checo Perez ooit daar ook nog eens een keer een wedstrijd heeft gewonnen. Twee keer zelfs voor Red Bull Racing. Dus dat is een circuit wat het team altijd goed ligt. Ja, en Hadjar, wat zal het geweest zijn? Even een tijdje ertussenuit en het hoofd weer fris en de vol voor. Ja, het ging ontzettend goed. De kwalificatie natuurlijk sneller dan Verstappen. Dat gebeurt ook niet altijd. Nou, zijn daar wel een bepaald aantal... kanttekeningen bij te plaatsen. De auto van Verstappen had wat problemen met de motor en daardoor had hij minder vermogen. Ja, dan kan je nog steeds tot de beste coureurs van je generatie behoren. Maar als de motor niet meewerkt, dan wordt het sowieso moeilijk. Maar in de race bleef Hadjar ook heel goed bij en speelde ook ontzettend goed het teamspel. Teams onderling, veel coureurs onderling, ziet strijden om positie en ziet vragen om aan de kant te mogen. Dus dat een coureur zegt, ik ben sneller dan een teamgenoot die voor me rijdt, kan je ervoor zorgen dat hij voor me aan de kant gaat. Dat deed Hadjar eigenlijk niet. Die zei, ik zit goed hier, ik zit goed achter Verstappen, bedenk wat je wil bedenken. Als ik kan harder, maar ook niet heel veel harder. Dus het is allemaal wel prima. Het teambelang gaat voor mijn eigen belang. En dat heeft hij heel goed gespeeld. Wat je ook zag was op het moment dat Verstappen en Russell 1 en 2 lagen na die laatste safety car situatie, dat het tempo van de voorste twee wel flink hoger lag dan wat Hadjar kon. Dus dat verschil liep heel snel flink op. Maar al met al, ja, uitstekend weekend. Een van de beste weekenden van een tweede Red Bull rijder in jaren, denk ik wel dat we kunnen zeggen.
0: Ja, helpt het ook wel mee dat misschien ook die druk eraf is? Hij heeft net bijgetekend, weet dat hij volgend jaar weer in dat zitje zit. Weet dat hij over het algemeen toch best wel een aardig seizoen tot nu toe heeft. Plus het feit dat hij eindelijk weer mag racen. Is dat ook mede de oorzaak van dit grandioze weekend voor hem?
1: Nou, het zal hem in ieder geval niet tegen hebben gewerkt. Want kijk, je weet dat de tweede Red Bull coureurs, iedereen die naast Verstappen rijdt, staat van oudsher altijd onder behoorlijke druk. En op het moment dat jij een contractverlenging voor je neus krijgt, dan valt die druk inderdaad weg. Dan weet je gewoon van het hangt niet meer af van wat ik de komende races presteer. Het team heeft genoeg vertrouwen in mij. Dus ik kan wat vrijer rondrijden. Ik heb wat meer ruimte om wat risico te nemen. Het geeft niet als het een keer fout gaat. Liever niet natuurlijk, maar het kost me niet meer dan alleen een geruïneerde training of een nul resultaat in een race. Dus dat zou mee kunnen helpen. Ik denk dat het een soort perfect storm is geweest van verschillende factoren. Die Red Bull ging hier gewoon heel erg goed. Hadjar staat er lekker in. Het hoofd is vrij. Dan ga je lekker onbevangen racen en dan krijg je dit soort dingen. Dat is leuk om te zien.
0: Ja, Max Verstappen dus tweede, vlak achter George Russell, die dit hele weekend eigenlijk gewoon echt heel erg goed was. Het verschil was weliswaar net 0,1 seconde, ook mee te maken met het slipstream natuurlijk op dat enorme lange rechte stuk.

0: daar in Baku. Maar ja, als je gewoon kijkt naar het hele weekend, George Russell absoluut de terechte winnaar.
1: Ongenaakbaar. Ik geloof dat hij maar één officiële sessie niet de snelste was. En dat was de derde vrije training op, moet ik het goed zeggen nu, donderdagmiddag. Dus ja, voor de rest was hij overal de snelste. En dan valt er niks af te dingen op zijn overwinning. Leiden van start tot finish, onder zware druk van Verstappen gekomen in die laatste, die laatste 20 rondes van de race. Uitstekend tegen bestand gebleken. En ja, oké, dat die 0,1 op start-finish aan het einde van de race is een beetje geflatteerd natuurlijk. Dat had wel wat. Dat kwam gewoon door andere factoren. Dat had niks met Russell zelf te maken. Russell was zonder enige twijfel de beste coureur van het weekend, ja.
0: Ja, want aan het einde stond Bottas nog even ergens in een muur te staan. Daar ja. Moesten ze natuurlijk voor van het gas in die laatste bocht. Maar wel direct daarna was het groen. En op dat moment was eigenlijk een beetje de batterij van Russell werkte niet helemaal mee, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik dacht als eerste dat Verstappen, laten we zeggen, iets minder enthousiast van zijn gas was gegaan in een gele vlag situatie. Dus een gele vlag situatie betekent dat je dus eigenlijk even van je gas moet, dat je niet op je hardst langs een situatie moet, omdat er daar iemand bijvoorbeeld in de muur staat, zoals het hier het geval was bij Valtteri Bottas. Maar het bleek dus te maken te hebben met het feit dat de batterij van Russell leeg was. Ja, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Dat was ook volledig buiten zijn schuld om geweest als hem dat de race had gekost. Maar je moet wel stellen dat op die finishlijn 100 meter of 200 meter verder had gelegen, dat we een andere uitkomst van de race hadden. En misschien wel de meest close finish uit de geschiedenis van de Formule 1. Want dat had heel goed gekund.
0: Dat had zeker heel goed gekund. Ja, dat is dan uiteindelijk het podium. Ik denk het meest besproken moment van dit weekend gaat zijn. Ik noemde het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobolen. Maar ja, Franco Colapinto. Die bij de herstart na de eerste safety car situatie. Behoorlijk laat remt. Te laat remt uiteraard. Ja. En daarin volledig niet alleen zijn eigen teamgenoot uitschakelt. Pierre Gasly. Maar ook Lando Norris. Die zelfs opriep tot een schorsing.
1: Ja, hij heeft inmiddels ook alweer teruggenomen. Dus zo erg was het allemaal niet. Hij was inderdaad redelijk duidelijk na afloop van de race. Hij noemde Colapinto niet helemaal bij naam. Maar zei wel, dit komt door coureurs die niet in de Formule 1 thuis horen. En zei inderdaad dat we wat hem betreft Colapinto een race langs de zijlijn zou mogen toekijken als straf. Inmiddels is hij daarop teruggekomen, heeft hij zijn excuses aangeboden, heeft hij contact gezocht met Colapinto om dat allemaal weer een beetje uit te praten. Kijk, we zien vaker dat coureurs na afloop van een teleurstellende race tegenover de media of ook nog in de auto zelf dingen roepen die ze eigenlijk liever binnenskamers hadden gehouden, omdat het misschien wat overdreven is. Norris is hier ook schuldig aan. Ja, dat is menselijk. Je wordt net. Je hebt al een waardeloos weekend. Want laten we niet vergeten dat Norris echt kansloos in de rond aan het rijden was na een paar hele sterke optredens in de races hiervoor. Mm-hmm. En hij had eigenlijk helemaal niks te vertellen. En dan wordt hij ook nog eens een keer volledig buiten zijn schuld om uit de race gekegeld door iemand die overduidelijk echt een hele grote fout maakt. Ja. Sneu, maar het is ook al een beetje. Dit hoort er ook een beetje bij. Dit kan gebeuren. Elke coureur maakt wel eens een gigantische fout. En dit was Colapinto. En het sneuwe was voor Colapinto veel meer dan zijn aanrijding met Norris. Was het feit dat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly van de baan reed. Alpine was op weg naar een dubbele puntenfinish. Dat is voor dat team heel belangrijk in de strijd om in de constructeurskampioenschap. Ja, en daarmee gooit hij gewoon een dubbele puntenfinish weg en geeft hij die punten aan de directe concurrent. Dat is voor hem veel sneller. Ik denk dat zijn terugkomst in de pitbox bij teambaas Flavio Briatore veel spannender was dan wat Lando Norris hem uiteindelijk te vertellen had.
0: Dat wilde ik net zeggen. Zou die, denk je, direct daarna naar Flavio gegaan zijn of zou die heel wijselijk heel even gewacht hebben?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit onder Flavio gewerkt en dat zal ik ook nooit doen. Ja, dat is een hele goede vraag. Of je nou in zo'n situatie nou direct even de angel uit het geheel moet halen. Of dat hij even moet zorgen dat Flavio kan afkoelen voordat hij hem gaat spreken. Ik denk dat als hij professional genoeg is, dat hij gewoon direct naar zijn teambaas is gestapt. Excuses aanbieden. Ik weet dat hij elk teamlid, elke lid uit zijn garage één voor één heeft aangesproken en zijn excuses heeft aangeboden. En dan denk ik ook, dan moet dit ook klaar zijn. Zo'n jongen weet dat hij een fout heeft gemaakt. Het was overduidelijk. De prijs die hij ervoor betaalt is heel hoog. Ga alsjeblieft niet nog meer druk op zo iemand leggen. Want Colapinto was juist heel goed bezig. De afgelopen races was hij heel sterk. Zat goed in de buurt van Pierre Gasly. Was een waardevolle toevoeging voor Alpine. Op het moment dat je nu de druk er volop gaat zetten, dat je hem een race langs de kant zet, dat kan Alpine natuurlijk ook zelf nog beslissen als een soort straf. Dat je hem zegt van, nou, jij slaat de volgende race even over. En als, ja, daarmee creëer je nodeloze druk op zo'n jongen. Terwijl iemand als Colapinto heeft gewoon, wat we net bespraken over Hadja, die onbevangenheid, daar floreert Colapinto ook heel op. Dus dat heeft hij nodig. En op het moment dat je hem dat af gaat nemen, denk ik dat hij, dan wordt hij gewoon een halve seconde per ronde langzamer. En dan ben je hem ook kwijt in de strijd om de punten.
0: Nou, heeft in ieder geval niet lang te wachten om zijn revanche op zichzelf te halen wat dat betreft. Want aankomend weekend gaan we, heel ingewikkeld, maar we gaan de Grand Prix van Bahrein in Maleisië rijden. Dus weer terug van weg geweest trouwens, Sepang. Persoonlijk, ik ben altijd enorm fan geweest van Maleisië. Blij om daar weer een race te rijden?
1: Ja, ik vind het leuk. Ik vind Maleisië ook altijd wel een interessant circuit. De Maleisië, de eerste race die daar, eerst de Formule 1 race, stamt alweer uit 1999. Toen won Eddie Irvine. De laatste race was in 2017. Toen won Max Verstappen. Toen was het nog maar zijn tweede Grand Prix overwinning ooit. Kun je nagaan hoe ver we gekomen zijn in die tijd. Maleisië is onderdeel van de vloot van Herman Tielke. Herman Tielke is een circuitontwerper en die heeft heel veel circuits op zijn naam staan, waaronder ook Bahrein en het circuit van Shanghai. Maleisië wordt beschouwd als een van de leukere, een van de meer uitdagende Tielke Dromes, zoals die circuits heten. Het is een circuit waar je gewoon goed kunt inhalen, waar veel ruimte is voor de kunde van een coureur. En ook niet onbelangrijk, waar het weer soms nog wel wat roet in het eten kan gooien. Het wil nog wel eens behoorlijk hard regenen in Maleisië. Het is of de regen staat of aan of uit. Dus het is of droog en zonnig, of het komt met bakken uit de hemel en de race moet stilgelegd worden. Welke situatie het ook is, het is eigenlijk altijd wel interessante omstandigheden. En wie naar Maleisië gaat, zal zich moeten voorbereiden op een bloedhete tijd daar. Het is echt ontzettend warm meestal. Nou is hij wel, normaal gesproken werd die race altijd op een bepaalde tijd in het jaar gehouden, waarbij die warmte ook wel extra aanwezig was. Dat is nu ietsje anders, maar nog steeds. Ja, het is gewoon echt een race waarbij de coureurs heel goed moeten nadenken over hun koeling en ook de auto's moeten beschermd worden tegen de hitte.
0: We gaan ons erop verheugen dat dus aankomend weekend. Ivo Pakvis, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreken we elkaar snel weer.
1: Tot snel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Mijn man.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè. Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt. Want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn. Dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren en dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik, helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hen toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, noem het maar, aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket. Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2 uurtjes, 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het

0: voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
0: Nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, een mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: All Sports Radio Live.
2: Afgelopen weekend kwam het WK wielrennen op de weg in Montreal ten einde met de koersen van de elite vrouwen en elite mannen. Ja, superlatieven, die komen nog steeds tekort voor twee absoluut mega ritten. Op zaterdag zegevierde onze eigen Demi Vollering. Zo'n 40 kilometer voor de streep plaatste ze haar aanval. Werd toch bijgehaald door Nibia Doma en Longo Borghini, maar wist de twee in een sprint te verslaan. En zondag leek ons eigen Mathieu van der Poel lang mee te doen om de titelstrijd, maar na lang vooruit te zijn geweest, glipte de Amerikaan Brandon McNulty er vandoor in, nou ja, een ontelbaar legio aan demarages om vervolgens tot aan de streep weg te blijven. Hij pakt overigens nog wel brons, Mathieu van der Poel. Ik ga over dit alles in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Wauw, ja, dat is eigenlijk het enige woord wat ik gisteren kon uitbrengen aan het einde.
3: Ja, man, ik heb het hele huis bij elkaar geschreeuwd hier van enthousiasme. Wat een wielerwedstrijd was dit. Het is de zoveelste. Ik blijf maar zeggen dat het de mooiste was. We hebben het volgens mij ook een keertje gehad over die etappe die Mathieu van der Poel won op de Champs. Dat wij samen de mooiste vonden die we ooit zagen. Volgens mij ligt deze er nog weer boven, hoor. Dus het was echt een prachtige wedstrijd.
2: Ja, absoluut. Ja, Tom Dumoulin zei na afloop dat hij onderhand met een petitie aan de slag ging om na 2034, als het WK even in Nederland is, om dan voortaan maar elke keer het WK in Montreal te organiseren.
3: Ik ben het lang niet altijd met Tom eens, maar in dit geval wel. Kijk, weet je, het is ook nog een ideale dag, joh. Het begint lekker laat op de middag, in plaats van dat je de hele dag eigenlijk soort van vrij hebt en dat je s'avonds primetime naar wielerkoers kan kijken. Wat wil je nog meer? Dus ik ben helemaal voor.
2: Absoluut. En dan ook nog zo'n show. Dat is absoluut fantastisch. Maar het begon eigenlijk. Eigenlijk begon het vorige week natuurlijk al. Maar als we het hebben over het weekend. Ja, zaterdag de vrouwenkoers. Dat was eigenlijk al een prachtige voorbode.
3: Ja. Het was bij far de mooiste vrouwenkoers die ik gezien heb, inderdaad. Zeker, ja, het was een totaal andere wedstrijd dan bij de mannen. Veel minder open. In die zin dat de vrouwen van Nederland de boel in een ijzeren greep hadden. En dat tot drie ronden voor het einde volledig controle hadden. En daarna ging Demi. En toen gebeurde wat er ging gebeuren. Of wat er uiteindelijk gebeurde. En dat was natuurlijk ook weer gewoon aan alle kanten een spektakelstuk. En toen dacht ik van, nou, dit is een mooi WK. En dan kwam die koers van de mannen er nog eens overheen. Kijk, het resultaat was vanuit chauvinistisch oogpunt een beetje minder misschien dan de zaterdag. Maar jeetje, dit lag vanaf het moment dat ze het parcours opkwamen, lag het open. Wat een prachtige wedstrijd. Dus ik kan er niet... Ik kan er niet mee stoppen om dat te zeggen.
2: Nee, maar goed. Nou ja, het was ook een fantastische wedstrijd. Maar goed, de vrouwenkoers. Demi Vollering eindelijk haar eerste wereldtitel binnen. Het slot kon eigenlijk ook alle kanten op. Hè? Want ze plaatst dan, uiteindelijk was 38 kilometer van tevoren, geloof ik, plaatsen de aanval. Lijkt ze solo weg te komen. Maar dan heb je die vermaledijde Nibia Doma en Longo Borghini nog, die dan bijkomen. En dan heb je eigenlijk meerdere momenten waarop eigenlijk elk van de drie rensters ineens de grootste kans leek te hebben.
3: Ja, nou kijk, weet je, ik wil even een stapje eerder zijn. Kijk, wat je al zag, en dat vond ik het mooie van dit WK al voordat de finale begon, is dat in Nederland, bij de Nederlandse ploeg, zoals het cliché zo mooi klinkt, de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden. Er werd gereden met een plan en er werd gereden met een kopvrouw die daadwerkelijk kans had en ook ging rijden zoals het moest. Dus dat vond ik al heel gaaf om te zien. En wat je nog niet wist eigenlijk, maar ging weten in de loop van het WK, van de wedstrijd zelf, is dat degene die het sterkste is aan het einde ook gewoon kan gaan winnen. Dat klinkt heel logisch en heel. Maar zo zat het parcours ook in elkaar. Je zag het op zaterdag bij Demi, die viel aan, reed alleen weg, werd teruggepakt, maar was toch nog de sterkste in koers. En was niet over haar theewater heen gegaan en kon op die manier toch nog aan het einde winnen. En wat natuurlijk enorm helpt, is dat ze net even wat sneller is dan zo'n Nieva Doma. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een kwaliteit die je moet benutten op het laatste moment. Dus je kan prima die Poolse vrouw laten terugkomen en samen naar de finish rijden. En dan weet je toch wel dat je die sprint gaat winnen van haar. Dus dat is hartstikke goede tactiek uiteindelijk. Je moet wel weten met wie je naar de streep rijdt. Longo Borghini zou ik niet doen. Nou ja, dat gebeurde dus ook niet. Die kwam in de sprint. He, toen die sloot aan op het moment dat de twee vluchters met Demi erbij de sprint aangingen. Ja, toen was ze al geklopt natuurlijk. Dus daar had je relatief weinig last van. Het zat eigenlijk de hele tijd precies goed voor Vollering. Er was even een momentje dat Longo Borghini natuurlijk op het laatst bij het ingaan van de laatste ronde wegreed, een demarrage plaatste. Maar er zat zo in die klim zo weinig nog op bij haar, dat relatief eenvoudig wil ik zeggen. Het zal ongelooflijk veel pijn hebben gedaan. Maar relatief eenvoudig werd het gecontroleerd door Vollering. En toen was het wel, ja, toen was het voor mij wel duidelijk dat ze de sterkste in koers was. Ja. Ja, dat was op zondag was dat was de sterkste in koers, Mathieu van der Poel. Maar ja, die moest een andere tactiek toepassen. Dus dat was een heel andere wedstrijd.
2: Ja, over zei je iets heel interessants, dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat is in de vrouwenploeg wel eens anders geweest de laatste jaren.
3: Dat is, dat kun je rustig een eufemisme noemen. Vorig jaar natuurlijk lieten ze een groep wegrijden en werd er alleen maar gekeken naar elkaar achterin, hè, bij de topfavorieten. In Zürich, ja, ik weet niet of we het een gewonnen koers konden noemen voor Rianne Marcus en Marianne Vos, maar er ging Demi achteraan zitten rijden, terwijl dat helemaal niet aan haar was. En toen werd Kopecky kampioen. Ja, weet je, dat soort dingen, dat soort fouten kun je niet maken. Kun je gewoon niet permitteren op het hoogste niveau. En die werden dus nu niet gemaakt. En ik denk dat daar een ijzeren regie voor de bondscoach was weggelegd. En die heeft hij ook gegrepen. Het is best wel een knappe prestatie van Laurens den Dam. Dat hij zoveel helderheid heeft gecreëerd bij die ploeg.
2: En dus Demi Vollering met de wereldtitel mag dus een jaar lang in de regenboogtrui rijden. Bij de mannen is dat Brandon McNulty. We gaan de mannenkoers toch bespreken. Ja, de superlatieven kwamen al tekort eigenlijk. Maar hoe gaan we deze uiteenzetten, Roderick? Een groep die na zo'n 90 kilometer van de streep beslist om weg te gaan.
3: Nou ja, kijk, weet je, er zit dat was het mooie van dit parcours. En dat is ook gememoreerd door iedereen die er wat over te zeggen wilde hebben. Dit parcours leende zich uiteindelijk. Vooraf werd van alles en nog wat gespeculeerd. Is het niet te zwaar voor die? Is het niet te licht voor die? Uiteindelijk kan je concluderen dat het parcours, laten we daarmee beginnen, het parcours leent zich voor iedereen die goed genoeg is. Je kunt er klassementsrenners op loslaten, klimmers, punchers kunnen er wat mee, hè, zoals Michael Matthews. En dus ook Mathieu van der Poel. Die is daar niet te zwaar voor. Dat is het mooie van dit parcours. Alleen moet je als renner wel een goede strijdwijze hebben. Zoals Mathieu het zei van tevoren en ook uitvoerde in de koers. Hij moet anticiperen. Dat wil zeggen weg zijn voordat de echte klimmers heel hard omhoog gaan rijden. Nou, dat zag je hem ook doen. Hij reed in een groepje op het vlakke / afdalingsgedeelte. Consolideerde hij de voorsprong en kreeg hij zelfs een beetje meer omdat ze achter hem gingen kijken. En op de klim reed hij zijn eigen tempo omhoog, waardoor hij niet die piekvermogens bergop hoefde te leveren. Nou, dat zorgt ervoor dat hij relatief rustig mee kan komen. Relatief rustig, hè? Dus hij leidt wel, maar minder dan dat hij in het wiel van Sexas bijvoorbeeld zou zijn. En dan zit hij de hele tijd voor de beslissing uit te rijden. En dat is zijn positie. Dat is hartstikke goed gedaan. En zo komen de klimmers eigenlijk niet lange tijd niet in het stuk voor. En dat heeft hij heel tactisch goed gedaan. Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt, want anders had hij deze wedstrijd wel gewonnen. En een van de fouten, ja, fouten kun je het eigenlijk niet noemen, is gewoon de breedte van de Amerikaanse ploeg. Die was heel erg goed. Dat was de enige ploeg die aan het einde van de rit er nog met 3 man bij zaten. Quinn Simmons heeft lange tijd met Mathieu in de vlucht gezeten. En daarachter zaten McNulty en Matteo Jurgensen nog. Ja, dat, weet je, dat zijn gewoon klassecoureurs. Dus ja, die hebben het gewoon goed gespeeld uiteindelijk. En daar kun je weinig van afdingen.
2: Ja, want dat, hoe de Amerikanen reden, dat was echt, nou ja, tactisch gezien van de hoogste plank.
3: Ja, nou ja, goed, weet je, eigenlijk is het, als je het zulke goede coureurs hebt, dan is het dus simpel, doch niet eenvoudig om dat tactische plan uit te voeren. Er zitten 2 jongens achter de vlucht van Simmons te beschermen. En dat zijn ook nog eens jongens die een lange solo kunnen afronden. Ja, dat is ideaal in zo'n scenario. He, dus je kan Simmons die rijdt mee in de vlucht. Daarachter kunnen ze hun beentje sparen, kunnen ze een beetje pareren. En de rest moet het werk doen. En op het moment dat Simmons werd teruggepakt, kon McNulty gaan. En als hij niet was gegaan, was Jurgensen gegaan. En die kan dat ook afronden, zo'n solo. En dan heb je altijd weer dat je dat je als Amerikaan zijn vlucht, de vlucht van de vluchter kunt beschermen. Nou, en dat is een winnend scenario gebleken. Dus ze hebben hun overtal enorm goed kunnen uitspelen ten opzichte van de andere renners. En je moet ook niet, bij het grote publiek is natuurlijk McNulty niet zo heel bekend. Maar dit is wel een rondje dat hij ongelooflijk goed kent. En dat is ook iets wat Matthews na afloop zei. Dit is een rondje dat je moet kennen. En Matthews heeft er gewonnen. Is er ook al kort geweest. Is ook een klassement of een kampioenschapsrenner. Niet voor niks worden dat soort jongens dan tweede. Die kennen gewoon, die weten precies wat er gaat gebeuren op dat rondje. En ja, dat is een groot voordeel.
2: Ja, plus McNulty, ja, hij rijdt natuurlijk over het algemeen alleen in dienst natuurlijk van Tadej Pogacar bij zijn ploeg. Maar ja, dat betekent niet dat een renner per definitie natuurlijk niet goed genoeg is ook om koersen te winnen. Sterker nog, als jij in dienst rijdt van een Pogacar die grote rondes wint in principe, dan moet je zelf natuurlijk ook wel heel erg goed zijn.
3: Ja, kijk naar wie die allemaal om zich heen heeft verzameld de afgelopen jaren. Pogacar, dat zijn allemaal renners die zelf bij iedere andere ploeg kopman zijn. Sterker nog, ze zijn bij UAE ook kopman, alleen in andere koersen. McNulty wint ook gewoon de Deutschland Tour en de Ronde van Valencia. En dat zijn koersen die ja, daar staan gewoon geen pannenkoek aan de start. En Je moet ook kijken naar de koers in Montreal, de GP Montreal. Vorig jaar won hij hem, kreeg hij hem weliswaar cadeau van zijn baas Pogacar. McNulty won hem en afgelopen zondag, dus 2 weken geleden bedoel ik, werd hij derde achter zijn tweede kopman, zal ik maar zeggen, Isaac Del Toro. Of derde, sorry. Toen won Del Toro voor Sexas en wie werd 3? McNulty. Die jongen die kan goed fietsen. En dat is een man. We hebben het van tevoren over gehad op de redactie bij Wielerflits. En ja, McNulty stond bij ons heel hoog aangeschreven. Ik had zelf Del Toro als favoriet voor deze koers. Maar McNulty zat er kort achter. En ja, wij zaten ernaast dat we dachten dat het te zwaar zou zijn voor Mathieu van der Poel. Maar Mathieu was natuurlijk outstanding.
2: Ja, de smaakmaker van de koers uiteindelijk.
3: Ja, absoluut. Hij heeft het lont in het kruidvat gestoken. Altijd erbij geweest. En toen hij teruggepakt werd en toch nog overal de energie voor had om te blijven aanvallen. Ja, dat was niet alleen gewoon aantrekkelijk om te zien qua schouwspel. Maar ook de weerbaarheid die in die jongen zit, dat vond ik ook fantastisch. En meteen omschakelen naar een nieuw plan en proberen dan het beste ervan te maken. Ja, kijk, weet je, hij was niet bij machten of niet de man, zei hij zelf, die achter McNulty aan moest gaan rijden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En dat was uiteindelijk natuurlijk wel het nadeel. Wat ik net zei, ze hadden gewoon de getallen voorin. En die hebben ze uitgespeeld, de Amerikanen. En ja, dan krijg je dit resultaat.
2: Ja, slim gekoerst en een prachtige wereldkampioen wat dat betreft. Want die vlucht die uiteindelijk nog plaats was ook fantastisch om te volgen. Ja, toch een kleine samenvatting van het WK. Welk cijfer geef je deze editie in Montreal?
3: Jeetje man, dit zit tegen perfectie aan, zou ik zeggen. Het zou perfect zijn als degene wint die wij allemaal, denk ik, in Nederland het liefst zouden hebben. Als Mathieu wint, dan is het de perfecte editie. Dus het is een 9,5. Qua schouwspel is het een 10, vind ik. Maar qua resultaat dan net even een half puntje aftrek.
2: Nou ja, als dat het enige is, dan hebben we in ieder geval een fantastisch WK gehad.
3: Ja.
2: Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
3: Graag gedaan en tot ziens.
1: All Sports Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, ja, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen.

0: komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, nou, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom dus Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.
3: Simba! Nossa!

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis dan niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
1: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hoven, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, ja, dat zegt mij helemaal niets, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt, toen wij het team instapten, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus ja, een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
0: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
1: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Ja, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
0: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van, ja, eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
1: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat, ja, geeft dus sympathie op het merk Allianz.
0: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze Beversport updates, maar ook een keer tijdens de Beversport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden, was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld.

0: En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
1: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in het tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien, want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi. Als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag, nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe. En je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
0: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
1: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje. Of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan. De meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd. Is deze week verkocht en, op een veiling. En bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor $12,5 miljoen. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
1: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnaste. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was even anders dan anders nu het raceweekend in de Formule 1 er halverwege de zaterdag al op zat. Maar het leverde in ieder geval niet minder spektakel op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku werd de winst uiteindelijk gevierd door George Russell. Maar was het grootste feest misschien wel bij Red Bull Racing. Max Verstappen en een ontketende Isaac Hadjar die weer terug was na zijn blessure werden

0: winnen dat we, nou ja, eigenlijk halverwege de zaterdag al klaar waren.
1: Ja, ja, het voelde op zondag wel heel erg alsof er nog iets stond te gebeuren. Maar dat was niet meer zo. De zaterdag was het de laatste dag van het weekend. Ja, het was wel even anders dan anders. En ik volg natuurlijk ook de vrije trainingen. Die waren op donderdag al. Ja, het is toch wel even apart. Maar nou ja, als je eenmaal in de ritme van zo'n weekend zit, dan bent dat wel.
0: Ja, en het was zoals gezegd dus niet minder spectaculair. Laten we allereerst beginnen met Isaac Hadjar. Die had, nou ja, best wel veel te vieren eigenlijk. Eén, hij was weer terug. Mocht eindelijk weer racen na die polsblessure die hij op had gelopen vlak voor het weekend in Zandvoort. Was er dus 3 races niet bij. En passant ook nog even bijgetekend voor 2027. Hij was ontketend.
1: Ja, het had een heel goed weekend. Sowieso gaat Red Bull altijd wel goed in Azerbeidzjan. Verstappen wonnen vorig jaar bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat Checo Perez ooit daar ook nog eens een keer een wedstrijd heeft gewonnen. 2 keer zelfs voor Red Bull Racing. Dus dat is een circuit wat het team altijd goed ligt. Ja, en Hadjar, wat zal het geweest zijn? Even een tijdje ertussenuit en het hoofd weer fris en de vol voor. Ja, het ging ontzettend goed. De kwalificatie natuurlijk sneller dan Verstappen. Dat gebeurt ook niet altijd. Nou, zijn daar wel een bepaald aantal kanttekeningen bij te plaatsen. De auto van Verstappen had wat problemen met de motor en daardoor had hij minder vermogen. Ja, dan kan je nog steeds tot de beste coureurs van je generatie behoren. Maar als de motor niet meewerkt, dan wordt het sowieso moeilijk. Maar in de race bleef Hadjar ook heel goed bij en speelde ook ontzettend goed het teamspel. Teams onderling, veel coureurs onderling, ziet strijden om positie en ziet vragen om aan het team aan de kant te mogen. Dus dat een coureur zegt, ik ben sneller dan mijn teamgenoot die voor me rijdt, kan je ervoor zorgen dat hij voor me aan de kant gaat. Dat deed Hadjar eigenlijk niet. Die zei, ik zit goed hier, ik zit goed achter Verstappen, bedenk wat je wil bedenken. Als ik kan harder, maar ook niet heel veel harder. Dus het is allemaal wel prima. Het teambelang gaat voor mijn eigen belang. En dat heeft hij heel goed gespeeld. Wat je ook zag was op het moment dat Verstappen en Russell 1 en 2 lagen na die laatste safety car situatie, dat het tempo van de voorste twee wel flink hoger lag dan wat Hadjar kon. Dus dat verschil liep heel snel flink op. Maar al met al, ja, uitstekend weekend. Een van de beste weekenden van een tweede Red Bull rijder in jaren, denk ik wel dat we kunnen zeggen.
0: Ja, helpt het ook wel mee dat misschien ook die druk eraf is. Hij heeft net bijgetekend, weet dat hij volgend jaar weer in dat zitje zit. Weet dat hij, nou ja, over het algemeen toch best wel een aardig seizoen tot nu toe heeft. Nou ja, plus het feit dat hij eindelijk weer mag racen. Is dat ook mede, nou ja, de oorzaak van dit grandioze weekend voor hem?
1: Nou, het zal hem in ieder geval niet tegen hebben gewerkt. Want kijk, je weet dat de tweede Red Bull coureurs, iedereen die naast Verstappen rijdt, staat van oudsher altijd onder behoorlijke druk. En op het moment dat jij een contractverlenging voor je neus krijgt, dan valt die druk inderdaad weg. Dan weet je gewoon van nou, het hangt niet meer af van wat ik de komende races presteer. Het team heeft genoeg vertrouwen in mij. Dus ik kan wat vrijer rondrijden. Ik heb wat meer ruimte om wat risico te nemen. Het geeft niet als het een keer fout gaat. Liever niet natuurlijk, maar het kost me niet meer dan alleen een geruïneerde training of een nul resultaat in een race. Dus dat zou mee kunnen helpen. Ik denk dat het een soort perfect storm is geweest van verschillende factoren. Die Red Bull ging hier gewoon heel erg goed. Hadjar staat er lekker in. Het hoofd is vrij. Dan ga je lekker onbevangen racen en dan krijg je dit soort dingen. Dat is leuk om te zien.
0: Ja, Max Verstappen dus tweede, vlak achter George Russell, die dit hele weekend eigenlijk gewoon echt heel erg goed was. Het verschil was weliswaar net 0,1 seconde, ook mee te maken met het slipstream natuurlijk op dat enorme lange rechte stuk daar in Baku. Maar ja, als je gewoon kijkt naar het hele weekend, George Russell absoluut de terechte winnaar.
1: Ongenaakbaar. Ik geloof dat hij maar één officiële sessie niet de snelste was. En dat was de derde vrije training op, moet ik het goed zeggen nu, donderdagmiddag. Dus ja, voor de rest was hij overal de snelste. En dan valt er niks af te dingen op zijn overwinning. Leiden van start tot finish. Onder zware druk van Verstappen gekomen in die laatste, die laatste 20 rondes van de race. Uitstekend tegen bestand gebleken. En ja, oké, die 0,1 op start-finish aan het einde van de race is een beetje geflatteerd natuurlijk. Dat had wel wat. Dat kwam gewoon door andere factoren. Dat had niks met Russell zelf te maken. Russell was zonder enige twijfel de beste coureur van het weekend, ja.
0: Ja, want aan het einde stond Bottas nog even ergens in een muur te staan. Moesten ze natuurlijk voor van het gas in die laatste bocht. Maar wel direct daarna was het groen. En op dat moment was eigenlijk een beetje de batterij van Russell.

0: werkt er niet helemaal mee, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik dacht als eerste dat Verstappen, laten we zeggen, iets minder enthousiast van zijn gas was gegaan in een gele vlag situatie. Dus in een gele vlag situatie betekent dat je dus eigenlijk even van je gas moet, dat je niet op je hardst langs een situatie moet, omdat er daar iemand bijvoorbeeld in de muur staat, zoals het hier het geval was bij Valtteri Bottas. Maar het bleek dus te maken te hebben met het feit dat de batterij van Russell leeg was. Ja, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Dat was ook volledig buiten zijn schuld om geweest als hem dat de race had gekost. Maar je moet wel stellen dat op die finishlijn 100 meter of 200 meter verder had gelegen, dat we een andere uitkomst van de race hadden. En misschien wel de meest close finish uit de geschiedenis van de Formule 1. Want dat had heel goed gekund.
0: Dat had zeker heel goed gekund. Ja, dat is dan uiteindelijk het podium. Ik denk het meest besproken moment van dit weekend gaat zijn. Ik noemde het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobolen. Maar ja, Franco Colapinto, die bij de herstart na de eerste safety car situatie behoorlijk laat remt. Te laat remt uiteraard. Ja. En daarin volledig niet alleen zijn eigen teamgenoot uitschakelt, Pierre Gasly. Maar ook Lando Norris, die zelfs opriep tot een schorsing.
1: Ja, hij heeft inmiddels ook alweer teruggenomen. Dus zo erg was het allemaal niet. Hij was inderdaad redelijk duidelijk na afloop van de race. Hij noemde Colapinto niet helemaal bij naam. Maar zei wel, dit komt door coureurs die niet in de Formule 1 thuis horen. En zei inderdaad dat wat hem betreft Colapinto een race langs de zijlijn zou mogen toekijken als straf. Inmiddels is hij daarop teruggekomen, heeft hij zijn excuses aangeboden, heeft hij contact gezocht met Colapinto om dat allemaal weer een beetje uit te praten. Kijk, we zien vaker dat coureurs na afloop van een teleurstellende race tegenover de media of ook nog in de auto zelf dingen roepen die ze eigenlijk liever binnenskamers hadden gehouden, omdat het misschien wat overdreven is. Norris is hier ook schuldig aan. Ja, dat is menselijk. Je wordt net. Je hebt al een waardeloos weekend. Want laten we niet vergeten dat Norris echt kansloos in de rond aan het rijden was na een paar hele sterke optredens in de races hiervoor. Mm-hmm. En hij had eigenlijk helemaal niks te vertellen. En dan wordt hij ook nog eens een keer volledig buiten zijn schuld om uit de race gekegeld door iemand die overduidelijk echt een hele grote fout maakt. Ja. Sneu, maar het is ook al een beetje. Dit hoort er ook een beetje bij. Dit kan gebeuren. Elke coureur maakt wel eens een gigantische fout. En dit was Colapinto. En het sneu was voor Colapinto veel meer dan zijn aanrijding met Norris. Was het feit dat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly van de baan reed. Alpine was op weg naar een dubbele puntenfinish. Dat is voor dat team heel belangrijk in de strijd om in de constructeurskampioenschap. Ja, en daarmee gooit hij gewoon een dubbele puntenfinish weg en geeft hij die punten aan de directe concurrent. Dat is voor hem veel sneller. Ik denk dat zijn terugkomst in de pitbox bij teambaas Flavio Briatore veel spannender was dan wat Lando Norris hem uiteindelijk te vertellen had.
0: Dat wilde ik net zeggen. Zou die, denk je, direct daarna naar Flavio gegaan zijn of zou die heel wijselijk heel even gewacht hebben?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit onder Flavio gewerkt en dat zal ik ook nooit doen. Ja, dat is een hele goede vraag of je nou in zo'n situatie nou direct even de angel uit het geheel moet halen of dat hij even moet zorgen dat Flavio kan afkoelen voordat hij hem gaat spreken. Ik denk dat als hij professional genoeg is, dat hij gewoon direct naar zijn teambaas is gestapt. Excuses aanbieden. Ik weet dat hij elk teamlid, elke lid uit zijn garage één voor één heeft aangesproken en zijn excuses heeft aangeboden. En dan denk ik ook, dan moet het ook klaar zijn. Zo'n jongen weet dat hij een fout heeft gemaakt. Het was overduidelijk. De prijs die hij voor betaalt is heel hoog. Ga alsjeblieft niet nog meer druk op zo iemand leggen. Want Colapinto was juist heel goed bezig. De afgelopen races was hij heel sterk. Zat goed in de buurt van Pierre Gasly. Was een waardevolle toevoeging voor Alpine. Op het moment dat je nu de druk er volop gaat zetten, dat je hem een race langs de kant zet, dat kan Alpine natuurlijk ook zelf nog beslissen als een soort straf. Dat je hem zegt van, nou, jij slaat de volgende race even over. Daarmee creëer je nodeloze druk op zo'n jongen. Terwijl iemand als Colapinto heeft gewoon, wat we net bespraken over Hadja, die onbevangenheid, daar floreert Colapinto ook heel op. Dus dat heeft hij nodig. En op het moment dat je hem dat af gaat nemen, denk ik dat hij, dan wordt hij gewoon een halve seconde per ronde langzamer en dan ben je hem ook kwijt in de strijd om de punten.
0: Nou, heeft in ieder geval niet lang te wachten om zijn revanche op zichzelf te halen wat dat betreft. Want aankomend weekend gaan we, heel ingewikkeld, maar we gaan de Grand Prix van Bahrein in Maleisië rijden. Dus weer terug van weg geweest trouwens, Sepang. Persoonlijk, ik ben altijd enorm fan geweest van Maleisië. Blij om daar weer een race te rijden?
1: Ja, ik vind het leuk. Ik vind Maleisië ook altijd wel een interessant circuit. De Maleisië, de eerste race die daar, eerste Formule 1 race, stamt alweer uit 1999. Toen won Eddie Irvine. De laatste race was in 2017. Toen won Max Verstappen. Toen was het nog maar zijn tweede Grand Prix overwinning ooit. Kun je nagaan hoe ver we gekomen zijn in die tijd. Maleisië is onderdeel van de vloot van Herman Tielke. Herman Tielke is een circuitontwerper en die heeft heel veel circuits op zijn naam staan, waaronder ook Bahrein en het circuit van Shanghai. Maleisië wordt beschouwd als een van de leukere, een van de meer uitdagende Tielke Dromes, zoals die circuits heten. Het is een circuit die, waar je gewoon goed kunt inhalen, waar veel ruimte is voor de kunde van een coureur. En ook niet onbelangrijk, waar het weer soms nog wel wat roet in het eten kan gooien. Het wil nog wel eens behoorlijk hard regenen in Maleisië. De regen staat of aan of uit. Dus het is of droog en zonnig, of het komt met bakken uit de hemel en de race moet stilgelegd worden. Welke situatie het ook is, het is eigenlijk altijd wel interessante omstandigheden. En wie naar Maleisië gaat, zal zich moeten voorbereiden op een bloedhete tijd daar. Het is echt ontzettend warm meestal. Nou is hij wel, normaal gesproken werd die race altijd op een bepaalde tijd in het jaar gehouden, waarbij die warmte ook wel extra aanwezig was. Dat is nu ietsje anders, maar nog steeds. Ja, het is gewoon echt een race waarbij de coureurs heel goed moeten nadenken over hun koeling en ook de auto's moeten beschermd worden tegen de hitte.
0: We gaan ons erop verheugen dat dus aankomend weekend. Ivo Pakvis, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreken we elkaar snel weer.
1: Tot snel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Pep Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissantrijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media. En niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport. En dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding. Begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, noem het maar, aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin, die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi, de strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan, ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld de Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is eigenlijk wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... Je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken. Et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla.

0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan.

0: Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam het WK wielrennen op de weg in Montreal ten einde met de koersen van de elite vrouwen en elite mannen. Ja, superlatieven, die komen nog steeds tekort voor twee absoluut mega ritten. Op zaterdag zegevierde onze eigen Demi Vollering. Zo'n 40 kilometer voor de streep plaatste ze haar aanval. Werd toch bijgehaald door Nivia Doma en Longo Borghini, maar wist de twee in een sprint te verslaan. En zondag leek onze eigen Mathieu van der Poel lang mee te doen om de titelstrijd, maar na lang vooruit te zijn geweest, glipte de Amerikaan Brandon McNulty er vandoor in een ontelbaar legio aan demarages om vervolgens tot aan de streep weg te blijven. Hij pakt overigens nog wel brons, Mathieu van der Poel. Ik ga over het alles in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wauw, ja, dat is eigenlijk het enige woord dat ik gisteren kon uitbrengen aan het einde.
2: Ja man, ik heb het hele huis bij elkaar geschreeuwd hier van enthousiasme. Wat een wielerwedstrijd was dit. Het is de zoveelste. Ik blijf maar zeggen dat het de mooiste was. We hebben het volgens mij ook een keertje gehad over die etappe die Mathieu van der Poel won op de Champs. Dat wij samen de mooiste vonden die we ooit zagen. Volgens mij ligt deze er nog weer boven hoor. Dus het was echt een prachtige wedstrijd.
1: Ja, absoluut. Ja, Tom Dumoulin zei na afloop dat hij onder andere met een petitie aan de slag ging om na 2034, als het WK even in Nederland is, om dan voortaan maar elke keer het WK in Montreal te organiseren.
2: Ik ben het lang niet altijd met Tom eens, maar in dit geval wel. Kijk, weet je, het is ook nog een ideale dag, joh. Het begint lekker laat op de middag, in plaats van dat je de hele dag eigenlijk soort van vrij hebt en dat je s'avonds primetime naar een wielerkoers kan kijken. Wat wil je nog meer? Dus ik ben helemaal voor.
1: Absoluut. En dan ook nog zo'n show. Dat is absoluut fantastisch. Maar het begon eigenlijk. Eigenlijk begon het vorige week natuurlijk al. Maar als we het hebben over het weekend. Ja, zaterdag de vrouwenkoers. Dat was eigenlijk al een prachtige voorbode.
2: Ja. Het was bij far de mooiste vrouwenkoers die ik gezien heb, inderdaad. Zeker, ja, het was een totaal andere wedstrijd dan bij de mannen. Veel minder open. In die zin dat de vrouwen van Nederland de boel in een ijzeren greep hadden. En dat tot drie ronden voor het einde volledig controle hadden. En daarna ging Demi. En toen gebeurde wat er ging gebeuren. Of wat er uiteindelijk gebeurde. En dat was natuurlijk ook weer gewoon aan alle kanten een spektakelstuk. En toen dacht ik van, dit is een mooi WK. En dan kwam die koers van de mannen er nog eens overheen. Kijk, het resultaat was vanuit chauvinistisch oogpunt een beetje minder misschien dan de zaterdag. Maar jeetje, dit lag vanaf het moment dat ze het parcours opkwamen, lag het open. Wat een prachtige wedstrijd. Dus ik kan er niet... Ik kan er niet mee stoppen om dat te zeggen.
1: Nee, maar goed. Nou ja, het was ook een fantastische wedstrijd. Maar goed, de vrouwenkoers. Demi Vollering eindelijk haar eerste wereldtitel binnen. Het slot kon eigenlijk ook alle kanten op. Hè, want ze plaatst dan, uiteindelijk was 38 kilometer van tevoren geloof ik, plaatsen de aanval. Lijkt ze solo weg te komen. Maar dan heb je die vermaledijde Nivia Doma en Longo Borghini nog die dan bijkomen. En dan heb je eigenlijk meerdere momenten waarop eigenlijk elk van de drie rensters ineens de grootste kans leek te hebben.
2: Ja, nou kijk, weet je, ik wil even een stapje eerder zijn. Kijk, wat je al zag, en dat vond ik het mooie van dit WK al voordat de finale begon, is dat in Nederland, bij de Nederlandse ploeg, zoals het cliché zo mooi klinkt, de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden. Er werd gereden met een plan en er werd gereden met een kopvrouw die daadwerkelijk kans had en ook ging rijden zoals het moest. Dus dat vond ik al heel gaaf om te zien. En wat je nog niet wist eigenlijk, maar ging weten in de loop van het WK, van de wedstrijd zelf, is dat degene die het sterk is aan het einde ook gewoon kan gaan winnen. Dat klinkt heel logisch en heel. Maar zo zat het parcours ook in elkaar. Je zag het op zaterdag bij Demi. Die viel aan, reed alleen weg, werd teruggepakt. Maar was toch nog de sterkste in koers. En was niet over haar theewater heen gegaan. En kon op die manier toch nog aan het einde winnen. En wat natuurlijk enorm helpt, is dat ze net even wat sneller is dan zo'n Nieuwa Doma. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een kwaliteit die je moet benutten op het laatste moment. Dus je kan prima die Poolse vrouw laten terugkomen en samen naar de finish rijden. En dan weet je toch wel dat je die sprint gaat winnen van haar. Dus dat is hartstikke goede tactiek uiteindelijk. Je moet wel weten met wie je naar de streep rijdt. Longo Borghini zou ik niet doen. Nou ja, dat gebeurde dus ook niet. Die kwam in de sprint. Toen die sloot aan op het moment dat de twee vluchters met Demi erbij de sprint aangingen. Ja, toen was ze al geklopt natuurlijk. Dus daar had je relatief weinig last van. Het zat eigenlijk de hele tijd precies goed voor Vollering. Er was even een momentje dat Longo Borghini natuurlijk op het laatst bij het ingaan van de laatste ronde wegreed, een demarrage plaatste. Maar er zat zo in die klim zo weinig nog op bij haar, dat relatief eenvoudig wil ik zeggen. Het zal ongelooflijk veel pijn hebben gedaan, maar relatief eenvoudig werd het gecontroleerd door Vollering. En toen was het wel, ja, toen was het voor mij wel duidelijk dat ze de sterkste in koers was. Ja. Ja, dat was op zondag was de sterkste in koers Mathieu van der Poel. Maar ja, die moest een andere tactiek toepassen. Dus dat was een heel andere wedstrijd.
1: Ja, overigens zei je iets heel interessants. Dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat is in de vrouwenploeg wel eens anders geweest de laatste jaren.
2: Dat is dat kun je rustig een eufemisme noemen. Vorig jaar natuurlijk lieten ze een groep wegrijden en werd er alleen maar gekeken naar elkaar achterin, hè, bij de topfavorieten. In Zürich, ja, ik weet niet of we het een gewonnen koers konden noemen voor Rianne Marcus en Marianne Vos, maar daar ging Demi achteraan zitten rijden, terwijl dat helemaal niet aan haar was. En toen werd Kopecky kampioen. Ja, weet je, dat soort dingen, dat soort fouten kun je niet maken. Kun je gewoon niet permitteren op het hoogste niveau. En die werden dus nu niet gemaakt. En ik denk dat daar een ijzeren regie voor de bondscoach was weggelegd. En die heeft hij ook gegrepen. Het is best wel een knappe prestatie van Laurens den Dam. Dat hij zoveel helderheid heeft gecreëerd bij die ploeg.
1: En dus Demi Vollering met de wereldtitel mag dus een jaar lang in de regenboogtrui rijden. Bij de mannen is dat Brandon McNulty. We gaan de mannenkoers toch bespreken. Ja, de superlatieven kwamen al tekort eigenlijk. Maar hoe gaan we deze uiteenzetten, Roderick? Beginnende denk ik toch met een groep die zo'n 90 kilometer van de streep beslist om weg te gaan.
2: Nou ja, kijk, weet je, dat was het mooie van dit parcours. En dat is ook gememoreerd door iedereen die er wat over te zeggen wilde hebben. Dit parcours leende zich uiteindelijk. Vooraf werd van alles en nog wat gespeculeerd. Is het niet te zwaar voor die? Is het niet te licht voor die? Uiteindelijk kan je concluderen dat het parcours, laten we daarmee beginnen, het parcours leent zich voor iedereen die goed genoeg is. Je kunt er klassementsrenners op loslaten, klimmers. Punchers kunnen er wat mee, hè, zoals Michael Matthews. En dus ook Mathieu van der Poel. Die is daar niet te zwaar voor. Dat is het mooie van dit parcours. Alleen moet je als renner wel een goede strijdwijze hebben. Zoals Mathieu het zei van tevoren en ook uitvoerde in de koers. Hij moet anticiperen. Dat wil zeggen weg zijn voordat de echte klimmers heel hard omhoog gaan rijden. Nou, dat zag je hem ook doen. Hij reed in een groepje op het vlakke / afdalingsgedeelte. Consolideerde hij de voorsprong en kreeg hij zelfs een beetje meer omdat ze achter hem gingen kijken. En op de klim reed hij zijn eigen tempo omhoog, waardoor hij niet die piekvermogens bergop hoefde te leveren. Nou, dat zorgt ervoor dat hij relatief rustig mee kan komen. Relatief rustig, hè? Dus dit gaat, hij leidt wel, maar minder dan dat hij in het wiel van Sexas bijvoorbeeld zou zijn. En dan zit hij de hele tijd voor de beslissing uit te rijden. En dat is zijn positie. Dat is hartstikke goed gedaan. En zo komen de klimmers eigenlijk niet, lange tijd niet in het stuk voor. En dat heeft hij heel tactisch goed gedaan. Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt, want anders had hij deze wedstrijd wel gewonnen. En een van de fouten, ja, fouten kun je het eigenlijk niet noemen, is gewoon de breedte van de Amerikaanse ploeg. Die was heel erg goed. Dat was de enige ploeg die aan het einde van de rit er nog met 3 man bij zaten. Quinn Simmons heeft lange tijd met Mathieu in de vlucht gezeten. En daarachter zaten McNulty en Matteo Jurgensen nog. Ja, dat, weet je, dat zijn gewoon klassecoureurs. Dus ja, die hebben het gewoon goed gespeeld uiteindelijk. En daar kun je weinig van afdingen.
1: Ja, want dat, hoe de Amerikanen reden, dat was echt, nou ja, tactisch gezien van de hoogste plank.
2: Ja, nou ja, goed, weet je, eigenlijk is het, als je het zulke goede coureurs hebt, dan is het dus simpel, doch niet eenvoudig om dat tactische plan uit te voeren. Er zitten 2 jongens achter de vlucht van Simmons te beschermen. En dat zijn ook nog eens jongens die een lange solo kunnen afronden. Ja, dat is ideaal in zo'n scenario. He, dus je kan Simmons die rijdt mee in de vlucht. Daarachter kunnen ze hun beentje sparen, kunnen ze een beetje pareren. En de rest moet het werk doen. En op het moment dat Simmons werd teruggepakt, kon McNulty gaan. En als hij niet was gegaan, was Jurgensen gegaan. En die kan dat ook afronden, zo'n solo. En dan heb je altijd weer dat je dat je als Amerikaan zijn vlucht, de vlucht van de vluchter kunt beschermen. Nou, en dat is een winnend scenario gebleken. Dus ze hebben hun overtal enorm goed kunnen uitspelen ten opzichte van de andere renners. En je moet ook niet, bij het grote publiek is natuurlijk McNulty niet zo heel bekend. Maar dit is wel een rondje dat hij ongelooflijk goed kent. En dat is ook iets wat Matthews na afloop zei. Dit is een rondje dat je moet kennen. En Matthews heeft er gewonnen. Is er ook al kort geweest. Is ook een klassement of een kampioenschapsrenner. Niet voor niks worden dat soort jongens dan tweede. Die kennen gewoon, die weten precies wat er gaat gebeuren op dat rondje. En ja, dat is een groot voordeel.
1: Ja, plus McNulty. Ja, hij rijdt natuurlijk over het algemeen alleen in dienst natuurlijk van Tadej Pogacar bij zijn ploeg. Maar ja, dat betekent niet dat een renner per definitie natuurlijk niet goed genoeg is ook om koersen te winnen. Sterker nog, als jij in dienst rijdt van een Pogacar die grote rondes wint in principe, dan moet je zelf natuurlijk ook wel heel erg goed zijn.
2: Ja, kijk naar wie die allemaal om zich heen heeft verzameld de afgelopen jaren. Pogacar, dat zijn allemaal renners die zelf bij iedere andere ploeg kopman zijn. Sterker nog, ze zijn bij UAE ook kopman, alleen in andere koersen. McNulty wint ook gewoon de Deutschland Tour en de Ronde van Valencia. En dat zijn koersen die er staan gewoon geen pannenkoeken aan de start. En Je moet ook kijken naar de koers in Montreal, de GP Montreal. Vorig jaar won hij hem, kreeg hij hem weliswaar cadeau van zijn baas Pogacar. McNulty won hem en afgelopen zondag, dus 2 weken geleden bedoel ik, werd hij derde achter zijn tweede kopman, zal ik maar zeggen, Isaac Del Toro. Of derde, sorry. Toen won Del Toro voor Sexas en wie werd 3? McNulty. Die jongen die kan goed fietsen. En dat is een man. We hebben het van tevoren over gehad op de redactie bij Wieler Flits. En ja, McNulty stond bij ons heel hoog aangeschreven. Ik had zelf Del Toro als favoriet voor deze koers. Maar McNulty zat er kort achter. En ja, wij zaten ernaast dat we dachten dat het te zwaar zou zijn voor Mathieu van der Poel. Maar Mathieu was natuurlijk outstanding.
1: Ja, de smaakmaker van de koers uiteindelijk.
2: Ja, absoluut. Hij heeft het lont in het kruidvat gestoken. Altijd erbij geweest. En toen hij teruggepakt werd en toch nog overal de energie ervoor had om te blijven aanvallen. Ja, dat was niet alleen gewoon aantrekkelijk om te zien qua schouwspel. Maar ook de weerbaarheid die in die jongen zit, dat vond ik ook fantastisch. En meteen omschakelen naar een nieuw plan en proberen dan het beste ervan te maken. Ja, kijk, weet je, hij was niet bij machten of niet de man, zei hij zelf, die achter McNulty aan moest gaan rijden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En dat was uiteindelijk natuurlijk wel het nadeel. Wat ik net zei, ze hadden gewoon de getallen voorin. En die hebben ze uitgespeeld, de Amerikanen. En dan krijg je dit resultaat.
1: Ja, slim gekoerst en een prachtige wereldkampioen wat dat betreft. Want die vlucht die uiteindelijk nog plaats was ook fantastisch om te volgen. Ja, toch een kleine samenvatting van het WK. Welk cijfer geef je deze editie in Montreal?
2: Jeetje man, dit zit tegen perfectie aan, zou ik zeggen. Het zou perfect zijn als degene wint die wij allemaal, denk ik, in Nederland het liefst zouden hebben. Als Mathieu wint, dan is het de perfecte editie. Dus het is een 9,5. Qua schouwspel is het een 10, vind ik. Maar qua resultaat dan net even een half puntje aftrek.
1: Nou ja, als dat het enige is, dan hebben we in ieder geval een fantastisch WK gehad.
2: Ja.
1: Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan en tot ziens.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment.

0: Toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijken naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat er wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen. Want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank. Die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz. En die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar... zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen

0: gooi je maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal in ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat, ja, geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport update, maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden, was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een grote percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
0: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
0: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doe ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en, op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft, want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor $12,5 miljoen. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3. It's been a

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd. Wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten. En toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden. En toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2000, wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Het was even anders dan anders nu het raceweekend in de Formule 1 er halverwege de zaterdag al op zat. Maar het leverde in ieder geval niet minder spektakel op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku werd de winst uiteindelijk gevierd door George Russell. Maar was het grootste feest misschien wel bij Red Bull Racing. Max Verstappen en een ontketende Isaac Hadjar die weer terug was na zijn blessure werden namelijk tweede en derde. Iemand die zich zondag misschien nog even twee keer achter de oren gekrapt zou hebben, dat is dan weer Franco Colapinto. De Argentijn gooide een strike in het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobowlen bij de herstart na een safety car situatie. Hij schakelde met zijn actie eigenhandig zijn teamgenoot Pierre Gasly en Lando Norris uit. En vooral laatstgenoemde was daar alles behalve blij mee. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist, co-auteur van het boek De Formule en een van de makers van de succesformule op All Sports Radio, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert, goedemiddag.
0: Allereerst, hoe heb jij dit weekend beleefd? Was het toch even wennen dat we eigenlijk halverwege de zaterdag al klaar waren?
1: Ja, het voelde op zondag wel heel erg alsof er nog iets stond te gebeuren. Maar dat was niet meer zo. De zaterdag was het de laatste dag van het weekend. Ja, het was wel even anders dan anders. En ik volg natuurlijk ook de vrije trainingen. Die waren op donderdag al. Het is toch wel even apart. Maar als je eenmaal in de ritme van zo'n weekend zit, dan bent dat wel.
0: Ja, en het was zoals gezegd dus niet minder spectaculair. Laten we allereerst beginnen met Isaac Hadjar. Die had best wel veel nieuw wil te vieren eigenlijk. Eén, hij was weer terug. Mocht eindelijk weer racen na die polsblessure die hij op had gelopen vlak voor het weekend in Zandvoort. Was er dus drie races niet bij. En passant ook nog even bijgetekend voor 2027. Hij was ontketend.
1: Ja, het had een heel goed weekend. Sowieso gaat Red Bull altijd wel goed in Azerbeidzjan. Verstappen wonnen vorig jaar bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat Checo Perez ooit daar ook nog eens een keer een wedstrijd heeft gewonnen. Twee keer zelfs voor Red Bull Racing. Dus dat is een circuit wat het team altijd goed ligt. Ja, en Hadjar, wat zal het geweest zijn? Even een tijdje ertussenuit en het hoofd weer fris en de vol voor. Ja, het ging ontzettend goed. De kwalificatie natuurlijk sneller dan Verstappen. Dat gebeurt ook niet altijd. Nou, zijn daar wel een bepaald aantal kanttekeningen bij te plaatsen. De auto van Verstappen had wat problemen met de motor en daardoor had hij minder vermogen. Ja, dan kan je nog steeds tot de beste coureurs van je generatie behoren. Maar als de motor niet meewerkt, dan wordt het sowieso moeilijk. Maar in de race bleef Hadjar ook heel goed bij en speelde ook ontzettend goed het teamspel. Teams onderling, veel coureurs onderling ziet strijden om positie en ziet vragen om aan de kant te mogen. Dus dat een coureur zegt, ik ben sneller dan mijn teamgenoot die voor me rijdt, kan je ervoor zorgen dat hij voor me aan de kant gaat. Dat deed Hadjar eigenlijk niet. Die zei, ik zit goed hier, ik zit goed achter Verstappen, bedenk wat je wil bedenken. Als ik kan harder, maar ook niet heel veel harder. Dus het is allemaal wel prima. Het teambelang gaat voor mijn eigen belang. En dat heeft hij heel goed gespeeld. Wat je ook zag was op het moment dat Verstappen en Russell 1 en 2 lagen na die laatste safety car situatie, dat het tempo van de voorste twee wel flink hoger lag dan wat Hadjar kon.

0: Red Bull coureurs, iedereen die naast Verstappen rijdt, staat van oudsher altijd onder behoorlijke druk. En op het moment dat jij een contractverlenging voor je neus krijgt, dan valt die druk inderdaad weg. Dan weet je gewoon van nou, het hangt niet meer af van wat ik de komende races presteer. Het team heeft genoeg vertrouwen in mij. Dus ik kan wat vrijer rondrijden. Ik heb wat meer ruimte om wat risico te nemen. Het geeft niet als het een keer fout gaat. Liever niet natuurlijk, maar het kost me niet meer dan alleen een geruïneerde training of een nul resultaat in een race. Dus dat zou mee kunnen helpen. Ik denk dat het een soort perfect storm is geweest van verschillende factoren. Die Red Bull ging hier gewoon heel erg goed. Hadja staat er lekker in. Het hoofd is vrij. Ja, dan ga je lekker onbevangen racen en dan krijg je dit soort dingen. Dat is leuk om te zien.
1: Ja, Max Verstappen dus tweede, vlak achter George Russell, die dit hele weekend eigenlijk gewoon echt heel erg goed was. Het verschil was weliswaar net 0,1 seconde, ook mee te maken met het slipstream natuurlijk op dat enorme lange rechte stuk daar in Baku. Maar ja, als je gewoon kijkt naar het hele weekend, George Russell absoluut de terechte winnaar.
0: Ongenaakbaar. Ik geloof dat hij maar één officiële sessie niet de snelste was. En dat was de derde vrije training op, moet ik het goed zeggen nu, donderdagmiddag. Dus ja, voor de rest was hij overal de snelste. En dan valt er niks af te dingen op zijn overwinning. Leiden van start tot finish, onder zware druk van Verstappen gekomen in die laatste, in het laatste, nou, die laatste 20 rondes van de race. Uitstekend tegen bestand gebleken. En ja, oké, dat die 0,1 op start-finish aan het einde van de race is een beetje geflatteerd natuurlijk. Dat had wel dat kwam gewoon door andere factoren. Dat had niks met Russell zelf te maken. Russell was zonder enige twijfel de beste coureur van het weekend, ja.
1: Ja, want aan het einde stond Bottas nog even ergens in een muur te staan. Daar
0: Ja.
1: moesten ze natuurlijk voor van het gas in die laatste bocht. Maar wel direct daarna was het groen. En op dat moment was eigenlijk een beetje de batterij van Russell werkte niet helemaal mee, hè?
0: Ja, ik moet zeggen, ik dacht als eerste dat Verstappen, laten we zeggen, iets minder enthousiast van zijn gas was gegaan in een gele vlag situatie. Dus in een gele vlag situatie betekent dat je dus eigenlijk even van je gas moet, dat je niet op je hardst langs een situatie moet, omdat er daar iemand bijvoorbeeld in de muur staat, zoals het hier het geval was bij Valtteri Bottas. Maar het bleek dus te maken te hebben met het feit dat de batterij van Russell leeg was. Ja, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Dat was ook volledig buiten zijn schuld om geweest als hem dat de race had gekost. Maar je moet wel stellen dat op die finishlijn 100 meter of 200 meter verder had gelegen, dat we een andere uitkomst van de race hadden. En misschien wel de meest close finish uit de geschiedenis van de Formule 1. Want dat had heel goed gekund.
1: Dat had zeker heel goed gekund. Ja, dat is dan uiteindelijk het podium. Ik denk het meest besproken moment van dit weekend gaat zijn. Nou, ik noemde het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobowlen. Maar ja, Franco Colapinto, die bij de herstart na de eerste safety car situatie. Behoorlijk laat remt. Te laat remt, uiteraard. Ja. En daarin volledig, nou, niet alleen zijn eigen teamgenoot uitschakelt, Pierre Gasly. Maar ook Lando Norris, die zelfs opriep tot een schorsing.
0: Ja, heeft hij inmiddels ook alweer teruggenomen. Dus zo erg was het allemaal niet. Hij was inderdaad redelijk duidelijk na afloop van de race. Hij noemde Colapinto niet helemaal bij naam, maar zei wel: dit komt door coureurs die niet in de Formule 1 thuis horen. En zei inderdaad dat we, wat hem betreft, Colapinto een race langs de zijlijn zou mogen toekijken als straf. Inmiddels is hij daarop teruggekomen, heeft hij zijn excuses aangeboden, heeft hij contact gezocht met Colapinto om dat allemaal weer een beetje uit te praten. Kijk, we zien vaker dat coureurs na afloop van een teleurstellende race tegenover de media of ook nog in de auto zelf dingen roepen die ze eigenlijk liever binnenskamers hadden gehouden, omdat het misschien wat overdreven is. Norris is hier ook schuldig aan. Ja, dat is menselijk. Je wordt net, je hebt al een waardeloos weekend. Want laten we niet vergeten dat Norris echt kansloos in de ronde aan het rijden was na een paar hele sterke optredens in de races hiervoor. En hij had eigenlijk helemaal niks te vertellen. En dan wordt hij ook nog eens een keer volledig buiten zijn schuld uit de race gekegeld door iemand die overduidelijk echt een hele grote fout maakt. Ja. Sneu, maar het is ook al een beetje, dit hoort er ook een beetje bij. Dit kan gebeuren. Elke coureur maakt wel eens een gigantische fout. En ja, dit was Colapinto. En het sneuwe was voor Colapinto veel meer dan zijn aanrijding met Norris. Was het feit dat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly van de baan reed. Alpine was op weg naar een dubbele puntenfinish. Dat is voor dat team heel belangrijk in de strijd om in de constructeurskampioenschap. Ja, en daarmee gooit hij gewoon een dubbele puntenfinish weg en geeft hij die punten aan de directe concurrent. Ja, dat is.

0: voor hem veel sneller. Ik denk dat zijn terugkomst in de pitbox bij teambaas Flavio Briatore veel spannender was dan wat Lando Norris hem uiteindelijk te vertellen had.
1: Dat wilde ik net zeggen. Zou die, denk je, direct daarna naar Flavio gegaan zijn, of zou die heel wijselijk heel even gewacht hebben?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit onder Flavio gewerkt en dat zal ik ook nooit doen. Ja, dat is een hele goede vraag. Of je nou in zo'n situatie nou direct even de angel uit het geheel moet halen. Of dat hij even moet zorgen dat Flavio kan afkoelen voordat hij hem gaat spreken. Ik denk dat als hij professional genoeg is, dat hij gewoon direct naar zijn teambaas is gestapt. Excuses aanbieden. Ik weet dat hij elk teamlid, elke lid uit zijn garage 1 voor 1 heeft aangesproken en zijn excuses heeft aangeboden. En dan denk ik ook, dan moet dit ook klaar zijn. Zo'n jongen weet dat hij een fout heeft gemaakt. Het was overduidelijk. De prijs die hij ervoor betaalt is heel hoog. Ga alsjeblieft niet nog meer druk op zo iemand leggen. Want Colapinto was juist heel goed bezig. De afgelopen races was hij heel sterk. Zat goed in de buurt van Pierre Gasly. Was een waardevolle toevoeging voor Alpine. Op het moment dat je nu de druk er volop gaat zetten, dat je hem een race langs de kant zet, dat kan Alpine natuurlijk ook zelf nog beslissen als een soort straf. Dat je hem zegt van, nou, jij slaat de volgende race even over. Daarmee creëer je nodeloze druk op zo'n jongen. Terwijl iemand als Colapinto heeft gewoon, wat we net bespraken over Hadja, die onbevangenheid, daar floreert Colapinto ook heel hoop. Dus dat heeft hij nodig. En op het moment dat je hem dat af gaat nemen, denk ik dat hij, nou, dan wordt hij gewoon een halve seconde per ronde langzamer. En dan ben je hem ook kwijt in de strijd om de punten.
1: Nou, hij heeft in ieder geval niet lang te wachten om zijn revanche op zichzelf te halen wat dat betreft. Want aankomend weekend gaan we, heel ingewikkeld, maar we gaan de Grand Prix van Bahrein in Maleisië rijden. Dus weer terug van weg geweest trouwens, Sepang. Ik ben altijd enorm fan geweest van Maleisië. Blij om daar weer een race te rijden?
0: Ja, ik vind het leuk. Ik vind Maleisië ook altijd wel een interessant circuit. Maleisië, de eerste race die daar is, de Formule 1 race, stamt alweer uit 1999. Toen won Eddie Irvine. De laatste race was in 2017. Toen won Max Verstappen. En toen was het nog maar zijn tweede Grand Prix overwinning ooit. Kun je nagaan hoe ver we gekomen zijn in die tijd. Maleisië is onderdeel van de vloot van Herman Tielke. Herman Tielke is een circuitontwerper en die heeft heel veel circuits op zijn naam staan, waaronder ook Bahrein en het circuit van Shanghai. Maleisië wordt beschouwd als een van de leukere, een van de meer uitdagende Tielke Drones, zoals die circuits heten. Het is een circuit waar je gewoon goed kunt inhalen, waar veel ruimte is voor de kunde van een coureur. En ook niet onbelangrijk, waar het weer soms nog wel wat roet in het eten kan gooien. Het wil nog wel eens behoorlijk hard regenen in Maleisië. De regen staat of aan of uit. Dus het is of droog en zonnig, of het komt met bakken uit de hemel en de race moet stilgelegd worden. Welke situatie het ook is, het is eigenlijk altijd wel interessante omstandigheden. En wie naar Maleisië gaat, zal zich moeten voorbereiden op een bloedhete tijd daar. Het is echt ontzettend warm meestal. Nou is hij wel, normaal gesproken werd die race altijd op een bepaalde tijd in het jaar gehouden, waarbij die warmte ook wel extra aanwezig was. Dat is nu ietsje anders, maar nog steeds. Ja, het is gewoon echt een race waarbij de coureurs heel goed moeten nadenken over hun koeling en ook de auto's moeten beschermd worden tegen de hitte.
1: We gaan ons erop verheugen. Dat dus aankomend weekend. Ivo Pakvis, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreken we elkaar snel weer.
0: Tot snel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld de Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is eigenlijk wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax fan en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij de.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal.

0: Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En nou, dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ik vind het toch ook mooi om...

0: bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam het WK wielrennen op de weg in Montreal ten einde met de koersen van de elite vrouwen en elite mannen. Ja, superlatieven, die komen nog steeds tekort voor twee absoluut mega ritten. Op zaterdag zegevierde onze eigen Demi Vollering. Zo'n 40 kilometer voor de streep plaatste ze haar aanval. Werd toch bijgehaald door Nibia Doma en Longo Borghini, maar wist de twee in een sprint te verslaan. En zondag leek ons eigen Mathieu van der Poel lang mee te doen om de titelstrijd, maar na lang vooruit te zijn geweest, glipte de Amerikaan Brandon McNulty er vandoor in, nou ja, een ontelbaar legio aan demarages om vervolgens tot aan de streep weg te blijven. Hij pakt overigens nog wel brons, Mathieu van der Poel. Ik ga over het alles in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wauw, ja, dat is eigenlijk het enige woord wat ik gisteren kon uitbrengen aan het einde.
2: Ja, man, ik heb het hele huis bij elkaar geschreeuwd hier van enthousiasme. Wat een wielerwedstrijd was dit. Het is de zoveelste. Ik blijf maar zeggen dat het de mooiste was. We hebben het volgens mij ook een keertje gehad over die etappe die Mathieu van der Poel won op de Champs. Dat wij die samen de mooiste vonden die we ooit zagen. Volgens mij ligt deze er nog weer boven, hoor. Dus het was echt een prachtige wedstrijd.
1: Ja, absoluut. Ja, Tom Dumoulin zei na afloop dat hij onderhand met een petitie aan de slag ging om na 2034, als het WK even in Nederland is, om dan voortaan maar elke keer het WK in Montreal te organiseren.
2: Ik ben het lang niet altijd met Tom eens, maar in dit geval wel. Kijk, weet je, het is ook nog een ideale dag, joh. Het begint lekker laat op de middag, in plaats van dat je de hele dag eigenlijk soort van vrij hebt en dat je s'avonds primetime naar wielerkoers kan kijken. Wat wil je nog meer? Dus ik ben helemaal voor.
1: Absoluut. En dan ook nog zo'n show. Dat is absoluut fantastisch. Maar het begon eigenlijk. Eigenlijk begon het vorige week natuurlijk al. Maar als we het hebben over het weekend. Ja, zaterdag de vrouwenkoers. Dat was eigenlijk al een prachtige voorbode.
2: Ja. Het was bij far de mooiste vrouwenkoers die ik gezien heb, inderdaad. Zeker, ja, het was een totaal andere wedstrijd dan bij de mannen. Veel minder open. In die zin dat de vrouwen van Nederland de boel in een ijzeren greep hadden. En dat tot drie ronden voor het einde volledig controle hadden. En daarna ging Demi. En toen gebeurde wat er ging gebeuren. Of wat er uiteindelijk gebeurde. En dat was natuurlijk ook weer gewoon aan alle kanten een spektakelstuk. En toen dacht ik van, nou, dit is een mooi WK. En dan kwam die koers van de mannen er nog eens overheen. Kijk, het resultaat was vanuit chauvinistisch oogpunt een beetje minder misschien dan de zaterdag. Maar jeetje, dit lag vanaf het moment dat ze het parcours opkwamen, lag het open. Wat een prachtige wedstrijd. Dus ik kan er niet... Ik kan er niet mee stoppen om dat te zeggen.
1: Nee, maar goed. Nou ja, het was ook een fantastische wedstrijd. Maar goed, de vrouwenkoers. Demi Vollering eindelijk haar eerste wereldtitel binnen. Het slot kon eigenlijk ook alle kanten op. Hè? Want ze plaatste dan, uiteindelijk was 38 kilometer van tevoren, geloof ik, plaatsen de aanval. Lijkt ze solo weg te komen. Maar dan heb je die vermaledijde Nibia Doma en Longo Borghini nog die dan bijkomen. En dan heb je eigenlijk meerdere momenten waarop eigenlijk elk van de drie rensters ineens de grootste kans leek te hebben.
2: Ja, nou kijk, weet je, ik wil even een stapje eerder zijn. Kijk, wat je al zag, en dat vond ik het mooie van dit WK al voordat de finale begon, is dat in Nederland, bij de Nederlandse ploeg, zoals het cliché zo mooi klinkt, de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden. Er werd gereden met een plan en er werd gereden met een kopvrouw die daadwerkelijk kansen had en ook ging rijden zoals het moest. Dus dat vond ik al heel gaaf om te zien. En wat je nog niet wist eigenlijk, maar ging weten in de loop van het WK, van de wedstrijd zelf, is dat degene die het sterk is aan het einde ook gewoon kan gaan winnen. Dat klinkt heel logisch en heel. Maar zo zat het parcours ook in elkaar. Je zag het op zaterdag bij Demi, die viel aan, reed alleen weg, werd teruggepakt, maar was toch nog de sterkste in koers en was niet over haar theewater heen gegaan en kon op die manier toch nog aan het einde winnen. En wat natuurlijk enorm helpt, is dat ze net even wat sneller is dan zo'n Nieuwa Doma. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een kwaliteit die je moet benutten op het laatste moment. Dus je kan prima die Poolse vrouw laten terugkomen en samen naar de finish rijden. En dan weet je toch wel dat je die sprint gaat winnen van haar. Dus dat is hartstikke goede tactiek uiteindelijk. Je moet wel weten met wie je naar de streep rijdt. Longo Borghini zou ik niet doen. Nou ja, dat gebeurde dus ook niet. Die kwam in de sprint. Toen die sloot aan op het moment dat de twee vluchters met Demi erbij de sprint aangingen. Ja, toen was ze al geklopt natuurlijk. Dus daar had je relatief weinig last van. Het zat eigenlijk de hele tijd precies goed voor Vollering. Het was even een momentje dat Longo Borghini natuurlijk op het laatst bij het ingaan van de laatste ronde wegreed, een demarrage plaatste. Maar er zat zo in die klim zo weinig nog op bij haar, dat relatief eenvoudig wil ik zeggen. Het zal ongelooflijk veel pijn hebben gedaan, maar relatief eenvoudig werd het gecontroleerd door Vollering. En toen was het wel, ja, toen was het voor mij wel duidelijk dat ze de sterkste in koers was. Ja. Ja, dat was op zondag was de sterkste in koers Mathieu van der Poel. Maar ja, die moest een andere tactiek toepassen. Dus dat was een heel andere wedstrijd.
1: Ja, overigens zei iets heel interessants. Dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat is in de vrouwenploeg wel eens anders geweest de laatste jaren.
2: Dat is dat kun je rustig een eufemisme noemen. Vorig jaar natuurlijk lieten ze een groep wegrijden en werd er alleen maar gekeken naar elkaar achterin, hè, bij de topfavorieten. In Zürich, ja, ik weet niet of we het een gewonnen koers konden noemen voor Rianne Marcus en Marianne Vos, maar daar ging Demi achteraan zitten rijden, terwijl dat helemaal niet aan haar was. En toen werd Kopecky kampioen. Ja, weet je, dat soort dingen, dat soort fouten kun je niet maken. Kun je gewoon niet permitteren op het hoogste niveau. En die werden dus nu niet gemaakt. En ik denk dat daar een ijzeren regie voor de bondscoach was weggelegd. En die heeft hij ook gegrepen. Het is best wel een knappe prestatie van Laurens den Dam. Dat hij zoveel helderheid heeft gecreëerd bij die ploeg.
1: En dus Demi Vollering met de wereldtitel mag dus een jaar lang in de regenboogtrui rijden. Bij de mannen is dat Brandon McNulty. We gaan de mannenkoers toch bespreken. Ja, de superlatieven kwamen al tekort eigenlijk. Maar hoe gaan we deze uiteenzetten, Roderick? Een groep die zo'n 90 kilometer van de streep beslist om weg te gaan.
2: Nou ja, kijk, weet je, er zitten dat was het mooie van dit parcours. En dat is ook gememoreerd door iedereen die er wat over te zeggen wilde hebben. Dit parcours leende zich uiteindelijk. Vooraf werd van alles en nog wat gespeculeerd. Is het niet te zwaar voor die? Is het niet te licht voor die? Uiteindelijk kan je concluderen dat het parcours, laten we daarmee beginnen, het parcours leent zich voor iedereen die goed genoeg is. Je kunt er klassementsrenners op loslaten, klimmers, punchers kunnen er wat mee, hè, zoals Michael Matthews. En dus ook Mathieu van der Poel. Die is daar niet te zwaar voor. Dat is het mooie van dit parcours. Alleen moet je als renner wel een goede strijdwijze hebben. Zoals Mathieu het zei van tevoren en ook uitvoerde in de koers. Hij moet anticiperen. Dat wil zeggen weg zijn voordat de echte klimmers heel hard omhoog gaan rijden. Nou, dat zag je hem ook doen. Hij reed in een groepje op het vlakke / afdalingsgedeelte. Consolideerde hij de voorsprong en kreeg hij zelfs een beetje meer omdat ze achter hem gingen kijken. En op de klim reed hij zijn eigen tempo omhoog, waardoor hij niet die piekvermogens bergop hoefde te leveren. Nou, dat zorgt ervoor dat hij relatief rustig mee kan komen. Relatief rustig, hè? Dus hij leidt wel, maar minder dan dat hij in het wiel van Sexas bijvoorbeeld zou zijn. En dan zit hij de hele tijd voor de beslissing uit te rijden. En dat is zijn positie. Dat is hartstikke goed gedaan. En zo komen de klimmers eigenlijk niet lange tijd niet in het stuk voor. En dat heeft hij heel tactisch goed gedaan. Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt, want anders had hij deze wedstrijd wel gewonnen. En een van de fouten, ja, fouten kun je het eigenlijk niet noemen, is gewoon de breedte van de Amerikaanse ploeg. Die was heel erg goed. Dat was de enige ploeg die aan het einde van de rit er nog met 3 man bij zaten. Quinn Simmons heeft lange tijd met Mathieu in de vlucht gezeten. En daarachter zaten McNulty en Matteo Jurgensen nog. Ja, dat, weet je, dat zijn gewoon klassecoureurs. Dus ja, die hebben het gewoon goed gespeeld uiteindelijk. En daar kun je weinig van afdingen.
1: Ja, want dat, hoe de Amerikanen reden, dat was echt, nou ja, tactisch gezien van de hoogste plank.
2: Ja, nou ja, goed, weet je, eigenlijk is het, als je het zulke goede coureurs hebt, dan is het dus simpel, toch niet eenvoudig om dat tactische plan uit te voeren. Er zitten 2 jongens achter de vlucht van Simmons te beschermen. En dat zijn ook nog eens jongens die een lange solo kunnen afronden. Ja, dat is ideaal in zo'n scenario. Hè, dus je kan Simmons die rijdt mee in de vlucht. Daarachter kunnen ze hun beentje sparen, kunnen ze een beetje pareren. En de rest moet het werk doen. En op het moment dat Simmons werd teruggepakt, kon McNulty gaan. En als hij niet was gegaan, was Jurgensen gegaan. En die kan dat ook afronden, zo'n solo. En dan heb je altijd weer dat je dat je als Amerikaan zijn vlucht, de vlucht van de vluchter kunt beschermen. Nou, en dat is een winnend scenario gebleken. Dus ze hebben hun overtal enorm goed kunnen uitspelen ten opzichte van de andere renners. En je moet ook niet, bij het grote publiek is natuurlijk McNulty niet zo heel bekend. Maar dit is wel een rondje dat hij ongelooflijk goed kent. En dat is ook iets wat Matthews na afloop zei. Dit is een rondje dat je moet kennen. En Matthews heeft er gewonnen. Is er ook al kort geweest. Is ook een klassement of een kampioenschapsrenner. Niet voor niks worden dat soort jongens dan tweede. Die kennen gewoon, die weten precies wat er gaat gebeuren op dat rondje. En ja, dat is een groot voordeel.
1: Ja, plus McNulty, ja, hij rijdt natuurlijk over het algemeen alleen in dienst natuurlijk van Tadej Pogacar bij zijn ploeg. Maar ja, dat betekent niet dat een renner per definitie natuurlijk niet goed genoeg is ook om koersen te winnen. Sterker nog, als jij in dienst rijdt van een Pogacar die grote rondes wint in principe, dan moet je zelf natuurlijk ook wel heel erg goed zijn.
2: Ja, kijk naar wie die allemaal om zich heen heeft verzameld de afgelopen jaren. Pogacar, dat zijn allemaal renners die zelf bij iedere andere ploeg kopman zijn. Sterker nog, ze zijn bij UAE ook kopman, alleen in andere koersen. McNulty wint ook gewoon de Deutschland Tour en de Ronde van Valencia. En dat zijn koersen die ja, daar staan gewoon geen pannenkoek aan de start. En Je moet ook kijken naar de koers in Montreal, de GP Montreal. Vorig jaar won hij hem, kreeg hij hem weliswaar cadeau van zijn baas Pogacar. McNulty won hem en afgelopen zondag, dus 2 weken geleden bedoel ik, werd hij derde achter zijn tweede kopman, zal ik maar zeggen, Isaac Del Toro. Of derde, sorry. Toen won Del Toro voor Sexas en wie werd 3? McNulty. Die jongen die kan goed fietsen. En dat is een man. We hebben het van tevoren over gehad op de redactie bij Wielerflits. En ja, McNulty stond bij ons heel hoog aangeschreven. Ik had zelf Del Toro als favoriet voor deze koers. Maar McNulty zat er kort achter. En ja, wij zaten ernaast dat we dachten dat het te zwaar zou zijn voor Mathieu van der Poel. Maar Mathieu was natuurlijk outstanding.
1: Ja, de smaakmaker van de koers uiteindelijk.
2: Ja, absoluut. Hij heeft het lont in het kruidvat gestoken. Altijd erbij geweest. En toen hij teruggepakt werd en toch nog overal de energie voor had om te blijven aanvallen. Ja, dat was niet alleen gewoon aantrekkelijk om te zien qua schouwspel. Maar ook de weerbaarheid die in die jongen zit, dat vond ik ook fantastisch. En meteen omschakelen naar een nieuw plan en proberen dan het beste ervan te maken. Ja, kijk, weet je, hij was niet bij machten of niet de man, zei hij zelf, die achter McNulty aan moest gaan rijden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En dat was uiteindelijk natuurlijk wel het nadeel. Wat ik net zei, ze hadden gewoon de getallen voorin. En die hebben ze uitgespeeld, de Amerikanen. En dan krijg je dit resultaat.
1: Ja, slim gekoerst en een prachtige wereldkampioen wat dat betreft. Want die vlucht die uiteindelijk nog plaats was ook fantastisch om te volgen. Ja, toch een kleine samenvatting van het WK. Welk cijfer geef je deze editie in Montreal?
2: Jeetje man, dit zit tegen perfectie aan, zou ik zeggen. Het zou perfect zijn als degene wint die wij allemaal, denk ik, in Nederland het liefst zouden hebben. Als Mathieu wint, dan is het de perfecte editie. Dus het is een 9,5 qua schouwspel, is het een 10, vind ik. Maar qua resultaat dan net even een half puntje aftrek.
1: Nou ja, als dat het enige is, dan hebben we in ieder geval een fantastisch WK gehad.
2: Ja.
1: Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan en tot ziens. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: on my soul hier aan het begin van All Sports Radio Live.
1: All Sports Radio Live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
0: Een hele goede middag. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Deze vrijdag 2 oktober. En het is vandaag weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit het 17-jarige karttalent Jason Jansen. Voormalig international Mark Bult. Die werd deze week door de NAV benoemd tot de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. En ik ga met hem in gesprek over deze mooie nieuwe uitdaging. En gisteren werd in Apeldoorn een aftrap gedaan van het maatschappelijk activatieprogramma Iedere Val is een Les rondom het EK Judo. Niet geheel toevallig in de week van de valpreventie. En ik was daar aanwezig en sprak daar met Olympisch kampioen, maar ook EK toernooidirecteur Mark Huizinga. Met Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland. En met Tom Willemsen, die samen met zijn vrouw Bini instructeur is van het programma Zeker Bewegen vanuit de Nederlandse Judobond. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio, update.
0: Atlanta Braves die heeft in de playoffs van de Amerikaanse honkbalcompetitie, de Major League Baseball, de volgende ronde bereikt. Mede dankzij een homerun van Oranje International Ozzie Albies, thuis met 6-2 van Philadelphia Phillies en won de wildcard serie met 2-1. De 29-jarige Curaçaoer Albies liet in de vierde inning zijn klasse zien en tilde de score met zijn homerun van 3-0 naar 5-0. Het was de vierde keer dat de Atlanta in de playoffs tegenover Philadelphia stond, maar nog nooit was de ploeg uit Georgia doorgegaan. Onder meer in 2022 en 2023 zegevierden de Phillies. Albies is overigens een van de drie oranje spelers die nog actief zijn bij de laatste 8 in de playoffs. Xander Bogaerts won met de San Diego Padres met 2-0 van de Chicago Cubs. Atlanta en San Diego komen allebei uit in de National League. En Albies speelt met zijn Atlanta tegen de LA Dodgers. Bogaerts die neemt dan weer op met San Diego tegen de Milwaukee Brewers. De beste ploeg in het reguliere seizoen. Richie Palacios die stroomt met Tampa Bay Rays nu pas in en treft de New York Yankees in de American League. De Yankees waren in de wildcard serie met 2-0 te sterk voor Boston Red Sox en oranje speler Kedan Rafaela. De winnaar van de American League en de winnaar van de National League die treffen elkaar vanaf 23 oktober in de World Series.
1: All Sports Radio Live.

0: Zara Larsson, Lush Live en daarvoor nog El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias hier bij All Sports Radio Live. 85-voudig handbal international Mark Bult, die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt P-direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult, te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nu eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
0: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
1: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest.

0: geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NNV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, nou dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
0: Nee, absoluut niet. Want ja, voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want ja, sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden. En ja, die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er nou ja, geen grotere eer, toch?
0: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om ja, met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om ja, verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland.
0: Ja.
1: Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat zeg maar, gecommuniceerd worden onderling?
0: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon ja, weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles ja, goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent-trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, ja, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook ja, dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En nou, hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, ja, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club, nou ja, grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld.
0: Ja.
1: Maar ja, je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan zeg maar enkel die interlandperiode.
0: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed ja, apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan, ja, dan in de toekomst. Zodat het NNV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg, een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik ja, die stressmomenten, zeg maar, daar wel altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben, ja, ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je desondanks een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook nou ja, wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
0: Bedoel je bij de club of nu bij het Nederlands
1: en
0: team?
1: Bij het Nederlands team. Want nou ja, je zult denk ik wel het merendeel van je tijd kwijt zijn gewoon met je werkgever als clubteam.
0: Ja, absoluut. Maar zeg maar, zodra de internationale weken eraan komen, dan ben ik 100% bij het Nederlands team. Ik heb ook ja, afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook ja, een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog, na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En Wai kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar ik ken natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou ja, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
0: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
0: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
0: Ja, het is superbelangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit dat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we... Nee, ik denk niet, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland, daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
0: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral... verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld. Zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen. Wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal hier?
0: Ja, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Je hebt echt 5-6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt en dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans... dat de Olympische kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer de Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
0: Ja, absoluut, absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog, omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november. Dus in aanloop naar het EK in 2028, Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze team in de handbalmannen. Mag ik je danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met de komende uitdaging.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Dat kan gebeuren dat dat nog wel eens uitloopt. Nee, dat is in ieder geval het geval. Dus we gaan kijken of we dat later in de middag met hem gaan opnemen. Dus die heb je nog van ons te goed. Maar wel natuurlijk het EK Judo wat er aankomt. En ik was dus gisteren aanwezig bij de opening van dat programma. En de reportage, die hoor je nu. Het is de week van de valpreventie. Elke 5 minuten belandt er in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp door een val. Via het maatschappelijk activatieprogramma Iedere Val is een Les, rondom het aankomende Europees kampioenschap judo in 2027, grijpt men de kans aan om het valpreventieprogramma Zeker Bewegen van de Judobond Nederland te versterken. De opening van dit maatschappelijk activatieprogramma, dat vond plaats afgelopen donderdag in Apeldoorn in de FitLab. En daar waren heel veel mensen aanwezig. Niet alleen de 65-plussers die deelnemen aan het valpreventieprogramma Zeker Bewegen van de Judobond. Maar er waren ook afgevaardigden vanuit de provincie Gelderland, de Gelderse Sportfederatie, de gemeente Apeldoorn, maar ook mensen vanuit de toernooiorganisatie. Ik heb een aantal van gesproken, waaronder Helga Witjes. Zij is gedeputeerde van de provincie Gelderland.
1: Ik ben wel benieuwd. Allereerst, weet u een beetje hoe u moet vallen? Of heeft u veel geleerd vandaag?
2: Nou, ik heb wel heel veel geleerd het afgelopen half uur. Ik dacht dat ik wist hoe ik moest vallen. Maar de tips die ik vandaag heb gekregen, vooral van judoka-leraren, nou, daar zet je echt aan denken hoe je nog veel beter kan vallen, zodat je gewoon niks breekt.
1: Want wat blijft u dan het meeste bij van dit afgelopen half uur?
2: Wat me het meeste bijblijft is dat je jezelf rond moet maken en dat je moet wegkijken. En niet de automatische handeling dat je je handen vooruit steekt en zo. Je moet je meer rondmaken.
1: Nou, het is natuurlijk belangrijk. Het is een heel erg maatschappelijk traject natuurlijk in aanloop naar dat EK judo. Waarom is het nou zo belangrijk dat ook dit soort dingen aan zo'n toernooi hangen?
2: Nou, voor ons is dat de enige voorwaarde om te investeren in topsportevenementen. Dat kost veel geld. En we zeggen, we stoppen daar alleen geld in. Het is ook prachtig dat er allerlei judoka's hier naartoe komen in Apeldoorn. Hele mooie evenementen, wordt iedereen blij van. Dat is mooi. Maar je wil ook dat er iets gebeurt met sport en bewegen. En daarom doen we altijd ervoor en daarna, we noemen het dan een maatschappelijk activatieprogramma, allerlei programma's. Met scholen, met jeugd, met ouderen, om ze nog meer in beweging te krijgen. En bijvoorbeeld hier nu met ouderen, valpreventie, zeker bewegen. Ik ben hier een half uur geweest en ik heb er weer zoveel geleerd. En denk, hoe is het dan met al die ouderen die dit ook eigenlijk iedere week of een paar keer in de week kunnen doen?
1: Want waarom is nou specifiek dit voor ouderen nou zo belangrijk?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat iedere 5 minuten er een ouder, een 65-plusser, gewoon op de eerste hulp komt in het ziekenhuis. En wat dat betekent met een breuk. En van de week lagen ze ook in de krant dat het aantal overlijden alleen maar stijgt na een val. Dus als we dit kunnen voorkomen, het scheelt heel veel voor de vitaliteit van de ouderen. Maar daarnaast ook de belasting van de zorg. Want die hebben het zo verschrikkelijk druk. Dus dat helpt elkaar.
1: Hoe belangrijk is sowieso het thema vitaliteit, oudere leeftijd binnen de provincie Gelderland?
2: Heel belangrijk. Wij zeggen gewoon vitaliteit is cruciaal. Want de ouderen moeten steeds langer thuis wonen, worden steeds ouder. En je merkt gewoon, als je blijft bewegen, vitaal blijft. Het is ook gewoon gezellig met elkaar, hè? Je hebt altijd, als je ouder wordt, nou, ik ben pas 53, ook af en toe een pijntje. Maar als je met mensen in contact komt, je beweegt samen, je doet leuke dingen, wordt het leven zoveel draaglijker, zoveel leuker.
1: Nu hebben we natuurlijk ook het topsportdeel van het EK judo wat eraan komt. Hoe gaaf is het om als provincie zo'n groot internationaal toernooi te mogen ontvangen?
2: Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk gaaf. En dat gewoon hier in Apeldoorn land, dat is natuurlijk geweldig. En wat we ook altijd doen, als we topsportevenementen hier naartoe halen, kijken we altijd of er voldoende verenigingen zijn die het ook omarmen. En het is hier gewoon. We hebben gewoon hele mooie judo-verenigingen. Want als die niet mee willen doen, ja, dan krijg je niet dat hele maatschappelijke activatie. Je moet het gewoon met elkaar doen.
1: Als we kijken naar het toernooi, waar kijkt u nou persoonlijk het meest naar uit?
2: Persoonlijk kijk ik het meest uit naar natuurlijk de finale dagen. Hè? Dat is natuurlijk het allergeweldigst. En dan ook om te zien, terug te kijken, wat hebben we ervoor nu allemaal gedaan? Hoeveel kinderen hebben we nou aan het judo gekregen? Hoeveel ouderen hebben meegedaan met dit soort trainingsprogramma's? Dus gewoon terugkijken wat je aan de voorkant hebt gedaan. En dan vooruitkijken van hoe lang gaan we daar nog mee door? En natuurlijk hoop ik ook, als je dit soort evenementen hebt, dat je echt jeugdigen ook weer inspireert van wauw. Dat wil ik ook. Dus dat je ook ziet dat je meer kinderen weer aan het judoën krijgt. Want judoën en goed bewegen is zo belangrijk.
1: Wanneer bent u als gedeputeerde, maar vooral ook als provincie Gelderland, tevreden? Wanneer is dit EK al geslaagd?
2: Ik ben tevreden, één, als heel veel mensen komen kijken hier. Dus dat is belangrijk. Ik zou het ook heel mooi vinden als we hier en daar een medaille winnen in een bepaalde klasse. Dus dat is een mooie zin. Maar vooral dat we heel veel...

0: mensen aan het bewegen en het sporten hebben gekregen in aanloop daarna, maar ook daarna. Dus dat het ook nog doorijlt. En ik hoop dan ook dat de judobond dan ook meer aanmeldingen krijgt van kinderen die zeggen, hey, hier ga ik voor.
1: Nou, ik wens er veel succes bij en veel plezier.
0: Dankjewel.
2: Iemand die ook aanwezig was tijdens deze kick-off van het Europese kampioenschap judo. En iemand die overigens ook nog even meedeed aan de valpreventietraining was Mark Huizinga. De voormalig Olympisch kampioen van Sydney 2000 is de toernooidirecteur. En ik vroeg hem hoe het eigenlijk was om ook hierbij te zijn.
3: Ja, heel erg leuk. Ja, ook dit is een waarde van judo. Dus we leven natuurlijk toe naar het EK judo met het spektakel van de wereldtop in de schijnwerpers op de judomat. Maar het is mooi om in het kader van dit EK juist de brede waaier van het judo te laten zien. De waarde van judo voor jeugd, voor jonge kinderen, voor oudere kinderen, voor de recreant, voor de wedstrijdjudoka. En in dit geval juist ook voor de oudere generatie. Om ook de waarde van judo, en dan met name het vallen en de balans, om dat te laten zien. En nou, daar zijn al jaren programma's voor. En daar kunnen we nu in het kader van dit EK nog eens een keer een versnelling aan geven. Dus we willen dat graag laten zien, want het is zo waardevol.
1: Tijdens je actieve carrière, waren dit soort onderwerpen eigenlijk ook al zaken waar je mee bezig was? Of in ieder geval wat in je hoofd zat?
3: Tijdens de carrière niet. En kijk, het liefst gun je dat iedereen in zijn jeugd al judo heeft meegekregen. Want wat je in je jeugd leert, dat kan je de rest van je leven in je lijf blijven zitten. Dat geheugen in je lijf. En ik denk, het belangrijkste wat kinderen leren, ik heb nu twee jonge kinderen die allebei op judo zitten. En het belangrijkste wat ze in ieder geval moeten overhouden, is dat ze soepel kunnen rollen, vallen, bewegen, balans. En met name het vallen. Ik heb zelf nog wel eens met hardlopen of over de stuur van mijn fiets heen gevallen. En dan maak je een koprol en dan sta je weer op. En dan voel je wel even, dat was wel een klap. Maar ik sta gewoon weer, ik pak mijn fiets op en ik ga weer verder. Dat is de reflex wat je in de jeugd hebt meegekregen. Dus daarom willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk jeugd aan het judo krijgen. Niet alleen maar om kampioen te worden, maar om die vaardigheden mee te geven. Maar niet iedereen heeft die kans gehad. Dus ook als je op latere leeftijd nog dat kan leren, dan gaat het misschien niet zo makkelijk zoals een kind van 5, 6, 7 jaar dat leert. Maar het is zo waardevol, omdat juist die kinderen die zijn veel soepeler en die zijn nog niet zo groot. Maar als je ouder bent, word je toch wat kwetsbaarder. En je kracht wordt wat minder en je stabiliteit wordt wat minder. Dus die valkans wordt groter. Ja, en dan is een reflex, een aangeleerde reflex, is echt het verschil tussen ziekenhuisopname of met een blauwe plek weer opkrabbelen. En dat is wat we wel proberen te promoten. Daar wordt eigenlijk individu beter van en daar worden we als maatschappij beter van.
1: Waarom is het voor jou als toernooidirecteur zo belangrijk dat dit soort maatschappelijke trajecten ook horen bij een topsportevenement als een EK judo?
3: Ik ben toernooidirecteur van het EK judo, maar ik ben ook gewoon judoka in hart en nieren. En ik ben met judo opgegroeid. Dus dit is een juiste gelegenheid om ook de waarde van het judo voor een ieder te laten zien. Daar kunnen we het EK heel mooi als vehikel voor gebruiken. Daar hebben we dus echt een goede aanleiding om. Natuurlijk gaan we dat top judo laten zien, want daar ga ik ook van genieten. Maar die brede waaier die het judo te bieden heeft, dat zit ook in mijn hart. Dat ik dat ook graag wil laten zien. Ook voor jonge kinderen, zoals mijn eigen kinderen. Maar ook voor mijn ouders, die dan soepel kunnen vallen. Dus dat mijn rol is groter dan toernooidirecteur. Ik ben gewoon judoka, die graag dat wil laten zien aan iedereen.
1: Ja, dan kunnen we gewoon zeggen ambassadeur.
3: Ambassadeur nu specifiek voor het EK judo. Maar tegelijkertijd voel ik me altijd ambassadeur van judo in het algemeen.
1: Die rol als toernooidirecteur, wanneer is die bij jou op je pad gekomen en moest je er lang over nadenken om ja te zeggen?
3: Om met die laatste te beginnen, nee, daar hoef ik niet lang over na te denken, want dit past natuurlijk, dit past gewoon heel erg bij mij. Ik wil graag sport en judo promoten, ik ben gek van die judo kampioenschappen. Ik heb zelf natuurlijk heel veel EK's gejudo'd, ook in Nederland gejudo'd. Ik vind het fantastisch dat het weer eens een keer in Nederland is met die beleving. Ik weet wat het met mij heeft gedaan toen ik jeugd judoka was, een jaar of 15, 16. Toen er een keer een EK in Nederland was en ik op de tribune zat en met mijn fototoestelletje probeerde ik foto's te maken van de helden van die tijd. Dat heeft me zo geïnspireerd om de volgende dag weer naar de training toe te gaan. Zelf heb ik op de mat gestaan en heb ik gemerkt hoeveel enthousiasme dat teweeg brengt bij, bij de fans. En ik hoop dat we dat ook weer gaan beleven in Apeldoorn in april.
1: Hoe ziet jouw rol er nu eigenlijk richting de start van het toernooi in april eruit? Want het is nu 1 oktober, dus dat duurt nog even.
3: Ja, het duurt nog even. We hebben nog ruim een half jaar. Maar goed, we zijn hier weer vandaag. We hebben ook van zulke programma's juist om zoveel mogelijk jeugd aan het judo te krijgen. Dus met name Gelderland, Apeldoorn in Gelderland, die daar natuurlijk nog extra op inzet. Dus daar gaan we ook momenten voor hebben. Ja, en als het natuurlijk het EK dichterbij komt, weet je, dan worden de selecties meer duidelijk. Dus dan komt ook langzaamaan meer de focus op het toernooi zelf. Nu zijn de judokas gewoon nog allemaal heel druk met hun eigen voorbereidingen. We hebben komende week het WK-judo, dus daar ligt nu de focus. Dus de judokas zijn nu niet bezig met het EK. Maar goed, we hebben nog een half jaar, dus er komen genoeg momenten om dat langzaam naartoe ook op te bouwen. Zodat we uiteindelijk bij april aankomen en dan denken van we kunnen niet wachten. Nu willen we dat ook meemaken.
1: Waar kijk jij nou persoonlijk het meest naar uit?
3: Voor mij persoonlijk is zo'n EK is ook weer een beetje een soort grote reunie van heel judo Europa. Ik ben zelf docent voor de Internationale Judo Federatie om judoleraar op te leiden. Daar kom ik al heel veel internationale mensen weer tegen vanuit het judo, vooral coaches. Maar straks komt ook die hele wereld. Het zullen misschien wel richting de 50 deelnemende landen zijn. Ik ken veel mensen uit mijn eigen geschiedenis en vanuit wat ik nog doe binnen het judo. Dus dat iedereen dan naar Apeldoorn, naar ons huis eigenlijk, zo voelt het dan, toekomt om daar met elkaar te strijden. Dat die dagen, die intensiteit van de strijd, maar ook alle mensen die dan weer bij elkaar zijn, dat lijkt me gewoon wel even een highlight.
1: Het mooiste zou natuurlijk zijn als Omnisport in Apeldoorn gewoon ramvol zit een aantal dagen lang voor dat EK. Waarom moeten mensen nou gewoon in april naar Apeldoorn toe komen, naar het EK Judo en het Omnisport?
3: Omdat judo een... Als je judo kent, als je judoka bent, ja, dan moet je hierbij zijn. Want die kans krijg je niet vaak dat je zo'n sterk toernooi in eigen huis hebt. Dus dat wordt sowieso een belevenis. En weet je wat minder van judo? Ben je geen judoka? Judo is echt een heel spectaculaire sport. Elk moment kan er weer iets gebeuren. De beslissing kan elke seconde vallen. Mensen vliegen door de lucht. Dit is de uitgelezen kans om echt kennis te maken met het allerhoogste niveau van topgetrainde atleten die met full power elkaar te lijf gaan om elkaar door de lucht heen te smijten. Dat is gewoon spektakel. Dus grijp die kans, want het kan misschien weer jaren duren voordat je dit niveau judo zo dicht bij huis kan zien.
1: Sterker nog, inactiviteit wordt bestraft, dus ja, er gebeurt wel wat.
3: Ja, een judopartij duurt, een standaard judopartij duurt 4 minuten. En dan kan je nog verlengen als gelijk is. Maar binnen een paar minuten moet het gebeuren. En heel veel wedstrijden duren niet eens 4 minuten. Dan is de ippon al gevallen. Dus en je krijgt een hele reeks aan die wedstrijden. Het is geen 100 meter die je een paar keer ziet en dan is het weer voorbij. Dus een dag is gevuld met constante clashes en partijen en ippons. Dus dat is gewoon spektakel.
1: Nou, in ieder geval, ik hoop dat de mensen thuis enthousiaster geworden zijn. Kan niet anders. Mark Huizinga, dank voor je tijd en heel veel succes.
3: Ja, graag gedaan. Zie je daar.
2: Het valpreventieprogramma Zeker Bewegen wordt gegeven door onder meer Tom Willemsen en zijn vrouw Binnie. Beiden waren aanwezig tijdens deze opening om de ouderen les te geven. En ik sprak na afloop van de les met Tom over wat nou eigenlijk dit programma inhoudt.
4: Nou, het is ook wel een programma wat langdurig al in Nederland bestaat. Ik ben daar zelf 6 jaar geleden mee in aanraking gekomen. Mijn zoon werkte in de ouderenzorg en die zei van papa, voor deze tijd dat jij met oudere mensen gaat bewegen en sporten in plaats van alleen maar jonge gasten. Toen dacht ik van ja, dat is misschien een leuke uitdaging. Dus ik heb die opleiding gedaan bij de Judobond en zo ben ik daar langzaam ingerold. En vanaf dat moment zijn wij ook door de Judobond benaderd om die cursus, die opleiding als trainer zijnde te gaan geven. Dus wij geven naast de trainingen hier in Apeldoorn ook landelijk gezien de opleiding namens Judobond Nederland om mensen gewoon mee te nemen in dit programma. Ja, dat is gewoon heel veel waard. Want ik moet zeggen dat ik enorm veel energie krijg van deze doelgroep. Deze mensen hebben zoveel nog levenslust. Ze hebben zoveel nog om voor te gaan. En dan zie je dat ook echt terug in die trainingen. Ja.
1: Wat is nou jouw persoonlijke connectie met deze valpreventie? Waarom is het voor jou intrinsiek zo belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
4: Nou, in eerste instantie zag ik het gewoon in onze eigen familie gebeuren. Mijn vader die heeft een tijd lang heel veel problemen gehad. Dat hij te pas en te onpas viel. En ik zag ook gewoon wat dat met hem deed. En dan wordt je wereld klein. Je bent van mensen afhankelijk en dat wil je eigenlijk niet. Want je wil gewoon je eigen dingen blijven doen. Dus dat was met wat ik net zei. Mijn zoon zei ook al in die oudere zorg van pap, dan moet je ze wat uitdaging gaan zoeken. Dat was voor mij ook wel zo'n trigger samen van, ga eens kijken naar dit programma. Ga eens kijken hoe je vanuit de judo, ik heb altijd de judo omarmd in mijn leven om dingen mee te doen. Hoe dat je dat kan inzetten voor een nieuwe doelgroep in jouw vak als trainer. En op die manier ben ik daar ingerold. Ik moet zeggen dat de eerste 2-3 jaar was het echt zoeken voor mij ook. Van hoe maak ik goed contact met ze. Ik doe het samen met mijn vrouw. Die heb ik ook echt nodig. Want zij is sociaal zo sterk. Dus ik kan heel makkelijk contact maken met mensen in die groep. Om ervoor te zorgen dat er een soort van binding, een soort van community ontstaat. Waardoor je dingen samen gaat doen. En langzamerhand heb ik ook geleerd om daar mezelf makkelijker in te bewegen. En door het gewoon te doen. Maar zo heb ik vroeger ook gewoon het vak als judo-leraar, judo-trainer eigen gemaakt. Gewoon door te doen, vlieguren te maken. Heeft me dat heel veel vertrouwen gegeven. En ik moet zeggen dat dat ik nu gewoon merk van, oh ja, het maakt niet uit waar ik sta, met wie ik ben. Of welke groep ik voor mijn neus sta. Maar ik kan dit programma aan iedereen gewoon heel duidelijk uitleggen. Ja.
1: Ja, je bent zelf natuurlijk al een leven lang met judo bezig. Had je vroeger ooit gedacht uiteindelijk hiermee bezig te zijn?
4: Zeker niet, nooit. Nee, want in eerste instantie was het nadat ik zelf wedstrijden had gedaan veel meer richten op het vak als trainer en als coach. Om daar mijn energie in te zetten. Op een gegeven moment ben ik buiten de judo-wereld om gaan kijken van hoe kan ik nog meer mijn skills als judo-trainer inzetten. Ik heb 10 jaar gewerkt bij de Vitesse Voetbalacademie. Om daar ook met de spelers van Vitesse, om die beter te maken in bewegen, makkelijker bewegen. Omgaan met veranderende situaties binnen sport en patronen. En op die manier ook weer vaardigheden aan te leren om daarmee om te gaan. Ja, en op deze manier, ik had dus niet verwacht dat ik hierin zou rollen. Maar het heeft me wel heel veel voldoening gegeven. Ik ben heel erg blij dat ik deze richting van de judosport, dit is toch judo eigenlijk, hè? Want ik zei straks ook al in het voorbeeld van, we zijn een judoschool, maar we hebben geen judomatten, we hebben ook geen judopakken aan, maar ik voel me nog steeds echt hier als judotrainer, als judoleraar voor die groep staan. Ook al heb ik geen judopak aan. Ja.
1: Waarom is het nou zo belangrijk dat een maatschappelijk programma als Zeker Bewegen nou ook aan dat EK judo hangt?
4: Ja, EK judo is natuurlijk niet alleen maar topsport. Het is gewoon heel erg belangrijk om te kijken van wat kan de judobond en wat kan de organisatie met zo'n EK judo in Apeldoorn. Wat super bijzonder is, hè? Want normaal gesproken is het in alle grote steden in Europa en nu is het gewoon hier in onze Apeldoorn. Zou je alleen maar je pijlen richten op dat stukje topsport, dan mis je dit allemaal. En hoe je het ook went of keert, judo is veel meer dan alleen maar dat spelletje waar de medailles verdeeld worden. Maar ik heb judo in mijn lijf zitten. Wat als ik bijvoorbeeld iemand op straat tegenkom en ik moet een deur openhouden voor iemand, heb ik geleerd om met respect met iemand om te gaan. Dus dan doe ik dat. En op die manier ben ik als kind zijnde ook door mijn leraren beïnvloed van, je judo pak heb je niet altijd nodig om judoka te zijn. Zorg ervoor dat je dat stukje respect wat je hebt, ook naar anderen toe, ook voor jezelf, dat je dat overal kan laten zien, dat je altijd die judoka bent. En dat is denk ik ook dit stukje, dat maatschappelijke hierin, dat je verbinding maakt met de maatschappij, laat zien dat judo belangrijk is voor iedereen. En dan niet omdat het per se judo moet zijn, maar omdat het gewoon, ja, in dit geval bijvoorbeeld zorgt voor zeker bewegen, dat mensen gewoon hier iets aan hebben, zodat ze, wat ik net zei, dat je die wandeling gaat maken met je buurman. Dat je heel even een boodschap gaat doen voor iemand anders. Dat je een keer bijvoorbeeld naar een restaurant kan gaan of s'avonds een leuke avond kan hebben. Omdat je gewoon weet, ik beweeg me gewoon goed. Weet je wel, daarin. En dat is de moeite waard.
1: Mensen die hier nou meer over willen weten, hè, waar kunnen ze meer vinden over Zeker Bewegen?
4: Op de site van de Judobond Nederland staat heel veel informatie. Daarnaast hier in Apeldoorn hebben wij een eigen bedrijf met Pronami. Dus daar kun je ook informatie over vinden. Ik denk op het internet gewoon heel veel te vinden is hierover. In andere landen wordt bijvoorbeeld ook al heel erg gekeken naar het programma in Nederland, wat wij hier doen. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld uit Amerika gasten gehad die het programma ondertussen daar uitrollen. Een tijd geleden is Binnie ook in Frankrijk geweest om daar het programma toe te lichten. En je ziet eigenlijk gewoon dat het niet alleen maar heel kleinschalig hier in Apeldoorn is, maar eigenlijk overal. Dus op die manier moet je denk ik ook gaan zoeken. Maar ga vooral eerst op internet kijken, ja.
1: Ik ga zeker de mensen aanraden dat te doen, want het is ontzettend belangrijk voor valpreventie. Ja,
4: elke plek in Nederland ondertussen grote plaatsen. Want we hebben denk ik op dit moment 275-300 trainers in het programma Zeker Bewegen. Die zijn opgeleid. Die geven dit. En dus op het moment dat je gaat zoeken, als je gaat kijken van waar is het in mijn woonplaats, ga het doen. Ja, ja.
1: Tom, dankjewel.
4: Oké, graag gedaan. Yes.
2: Ja, Zeker Bewegen. Als je daar meer over wil weten, ga dan naar jbn.nl/zekerbewegen. En overigens, ja, dat EK judo is natuurlijk een heel bijzonder toernooi wat eraan komt. Voor het eerst in 22 jaar is het weer terug in Nederland. En het gaat van 15 tot en met 18 april plaatsvinden in het Omnisport in Apeldoorn. Ga erbij zijn.

0: To wonder.
1: JCA, I began to wonder.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van deze vrijdag 2 oktober. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En zijn we de komende maandag weer tussen 12 en 1. Dan met mijn collega Jelmer Ladyveld achter de microfoon. Hij gaat onder meer terugblikken op dit XXL Interlandblok. En dan specifiek natuurlijk het Nederlands elftal met Atemos. En zet ook alvast maar dinsdag 6 oktober in je agenda. Dan is namelijk de tweede editie van het Nationale Sportdebat van IVRM Reputatie en IVRM Sport. Bij All Sports Radio zijn we er dan de hele dag bij. Zenden alles uit tussen 1 en 6 uur. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Live vanuit Move in Amsterdam. Voor nu, dank je voor het luisteren. Ik wens je vast een heel fijn weekend. En ik zeg namens mezelf dan tot dinsdag. Dag.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Alawi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
3: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, ja, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze, dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken, dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
2: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
3: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
2: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
3: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport,

0: percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuwe problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
1: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat 4 tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks wat slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
0: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
1: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft, want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor $12,5 miljoen. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd. Wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten. En toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden. En toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees. En dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook alweer weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij, of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië, in Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Dus het is een lange voorbereiding. Maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sport Radio Live. Het was even anders dan anders nu het raceweekend in de Formule 1 er halverwege de zaterdag al op zat. Maar het leverde in ieder geval niet minder spektakel op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku werd de winst uiteindelijk gevierd door George Russell. Maar was het grootste feest misschien wel bij Red Bull Racing. Max Verstappen en een ontketende Isaac Hadjar die weer terug was na zijn blessure werden namelijk tweede en derde. Iemand die zich zondag misschien nog even twee keer achter de oren gekrapt zou hebben, dat is dan weer Franco Colapinto. De Argentijn gooide een strike in het Open Azerbeidzjaans kampioenschap autobowlen bij de herstart na een safety car situatie. Hij schakelde met zijn actie eigenhandig zijn teamgenoot Pierre Gasly en Lando Norris uit. En vooral laatstgenoemde was daar alles behalve blij mee. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist, co-auteur van het boek De Formule en een van de makers van de succesformule op All Sports Radio, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert, goedemiddag.
0: Allereerst, hoe heb jij dit weekend beleefd? Was het toch even wennen dat we eigenlijk halverwege de zaterdag al klaar waren?
1: Ja, het voelde op zondag wel heel erg alsof er nog iets stond te gebeuren. Maar dat was niet meer zo. De zaterdag was het de laatste dag van het weekend. Ja, het was wel even anders dan anders. En ik volg natuurlijk ook de vrije trainingen. Die waren op donderdag al. Het is toch wel even apart. Maar als je eenmaal in de ritme van zo'n weekend zit, dan bent dat wel.
0: Ja, en het was zoals gezegd dus niet minder spectaculair. Laten we allereerst beginnen met Isaac Hadjar. Die had best wel veel nieuw te vieren eigenlijk. Eén, hij was weer terug. Mocht eindelijk weer racen na die polsblessure die hij op had gelopen vlak voor het weekend in Zandvoort. Was er dus drie races niet bij. En passant ook nog even bijgetekend voor 2027. Hij was ontketend.
1: Ja, het een heel goed weekend. Sowieso gaat Red Bull altijd wel goed in Azerbeidzjan. Verstappen wonnen vorig jaar bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat Checo Perez ooit daar ook nog eens een keer een wedstrijd heeft gewonnen. Twee keer zelfs voor Red Bull Racing. Dus dat is een circuit wat het team altijd goed ligt. Ja, en Hadjar, wat zal het geweest zijn? Even een tijdje ertussenuit en het hoofd weer fris en de vol voor. Ja, het ging ontzettend goed. De kwalificatie natuurlijk sneller dan Verstappen. Dat gebeurt ook niet altijd. Nou, zijn daar wel een bepaald aantal... kanttekeningen bij te plaatsen. De auto van Verstappen had wat problemen met de motor en daardoor had hij minder vermogen. Ja, dan kan je nog steeds tot de beste coureurs van je generatie behoren. Maar als de motor niet meewerkt, dan wordt het sowieso moeilijk. Maar in de race bleef Hadjar ook heel goed bij en speelde ook ontzettend goed het teamspel. Teams onderling, veel coureurs onderling ziet strijden om positie en ziet vragen om aan de kant te mogen. Dus dat een coureur zegt, ik ben sneller dan mijn teamgenoot die voor me rijdt, kan je ervoor zorgen dat hij voor me aan de kant gaat. Dat deed Hadjar eigenlijk niet. Die zei, ik zit goed hier, ik zit goed achter Verstappen, bedenk wat je wil bedenken. Als ik kan harder, maar ook niet heel veel harder. Dus het is allemaal wel prima. Het teambelang gaat voor mijn eigen belang. En dat heeft hij heel goed gespeeld. Wat je ook zag was op het moment dat Verstappen en Russell 1 en 2 lagen na die laatste safety car situatie, dat het tempo van de voorste twee wel flink hoger lag dan wat Hadjar kon. Dus dat verschil liep heel snel flink op. Maar al met al, ja, uitstekend weekend. Een van de beste weekenden van een tweede Red Bull rijder in jaren, denk ik wel dat we kunnen zeggen.
0: Ja, helpt het ook wel mee dat misschien ook die druk eraf is? Hij heeft net bijgetekend, weet dat hij volgend jaar weer in dat zitje zit. Weet dat hij over het algemeen toch best wel een aardig seizoen tot nu toe heeft. Plus het feit dat hij eindelijk weer mag racen. Is dat ook mede de oorzaak van dit grandioze weekend voor hem?
1: Nou, het zal hem in ieder geval niet tegen hebben gewerkt. Want kijk, je weet dat de tweede Red Bull coureurs, iedereen die naast Verstappen rijdt, staat van oudsher altijd onder behoorlijke druk. En op het moment dat jij een contractverlenging voor je neus krijgt, dan valt die druk inderdaad weg. Dan weet je gewoon van het hangt niet meer af van wat ik de komende races presteer. Het team heeft genoeg vertrouwen in mij. Dus ik kan wat vrijer rondrijden. Ik heb wat meer ruimte om wat risico te nemen. Het geeft niet als het een keer fout gaat. Liever niet natuurlijk, maar het kost me niet meer dan alleen een geruïneerde training of een nul resultaat in een race. Dus dat zou mee kunnen helpen. Ik denk dat het een soort perfect storm is geweest van verschillende factoren. Die Red Bull ging hier gewoon heel erg goed. Hadjar staat er lekker in. Het hoofd is vrij. Dan ga je lekker onbevangen racen en dan krijg je dit soort dingen. Dat is leuk om te zien.
0: Ja, Max Verstappen dus tweede. Vlak achter George Russell. Die dit hele weekend eigenlijk gewoon echt heel erg goed was. Het verschil was weliswaar net 0,1 seconde. Ook mee te maken met het slipstream natuurlijk op dat enorme lange rechte stuk daar in Baku. Maar ja, als je gewoon kijkt naar het hele weekend, George Russell absoluut de terechte winnaar.
1: Ongenaakbaar. Ik geloof dat hij maar één officiële sessie niet de snelste was. En dat was de derde vrije training op, moet ik het goed zeggen nu, donderdagmiddag. Dus ja, voor de rest was hij overal de snelste. En dan valt er niks af te dingen op zijn overwinning. Leiden van start tot finish, onder zware druk van Verstappen gekomen in die laatste 20 rondes van de race. Uitstekend tegen bestand gebleken. En ja, oké, die 0,1 op start-finish aan het einde van de race is een beetje geflatteerd natuurlijk. Dat had wel wat. Dat kwam gewoon door andere factoren. Dat had niks met Russell zelf te maken. Russell was zonder enige twijfel de beste coureur van het weekend, ja.
0: Ja, want aan het einde stond Bottas nog even ergens in een muur te staan. Moesten ze natuurlijk voor van het gas in die laatste bocht. Maar wel direct daarna was het groen. En op dat moment was eigenlijk een beetje de batterij van Russell werkte niet helemaal mee, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik dacht als eerste dat Verstappen, laten we zeggen, iets minder enthousiast van zijn gas was gegaan in een gele vlag situatie. Dus een gele vlag situatie betekent dat je dus eigenlijk even van je gas moet, dat je niet op je hardst langs een situatie moet, omdat er daar iemand bijvoorbeeld in de muur staat, zoals het hier het geval was bij Valtteri Bottas. Maar het bleek dus te maken te hebben met het feit dat de batterij van Russell leeg was. Dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Dat was ook volledig buiten zijn schuld om geweest als hem dat

0: niet alleen zijn eigen teamgenoot uitschakelt, Pierre Gasly, maar ook Lando Norris, die zelfs opriep tot een schorsing.
1: Ja, hij heeft inmiddels ook alweer teruggenomen. Dus zo erg was het allemaal niet. Hij was inderdaad redelijk duidelijk na afloop van de race. Hij noemde Colapinto niet helemaal bij naam. Maar zei wel, dit komt door coureurs die niet in de Formule 1 thuis horen. En zei inderdaad dat wat hem betreft Colapinto een race langs de zijlijn zou mogen toekijken als straf. Inmiddels is hij daarop teruggekomen, heeft hij zijn excuses aangeboden, heeft hij contact gezocht met Colapinto om dat allemaal weer een beetje uit te praten. Kijk, we zien vaker dat coureurs na afloop van een teleurstellende race tegenover de media of ook nog in de auto zelf dingen roepen die ze eigenlijk liever binnenskamers hadden gehouden, omdat het misschien wat overdreven is. Norris is hier ook schuldig aan. Ja, dat is menselijk. Je wordt net, je hebt al een waardeloos weekend. Want laten we niet vergeten dat Norris echt kansloos in de rond aan het rijden was na een paar hele sterke optredens in de races hiervoor. Mm-hmm. En hij had eigenlijk helemaal niks te vertellen. En dan wordt hij ook nog eens een keer volledig buiten zijn schuld om uit de race gekegeld door iemand die overduidelijk echt een hele grote fout maakt. Ja. Sneu, maar het is ook al een beetje, dit hoort er ook een beetje bij. Dit kan gebeuren. Elke coureur maakt wel eens een gigantische fout. En dit was Colapinto. En het sneuwe was voor Colapinto veel meer dan zijn aanrijding met Norris. Was het feit dat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly van de baan reed. Alpine was op weg naar een dubbele puntenfinish. Dat is voor dat team heel belangrijk in de strijd om in de constructeurskampioenschap. Ja, en daarmee gooit hij gewoon een dubbele puntenfinish weg en geeft hij die punten aan de directe concurrent. Dat is voor hem veel sneller. Ik denk dat zijn terugkomst in de pitbox bij teambaas Flavio Briatore veel spannender was dan wat Lando Norris hem uiteindelijk te vertellen had.
0: Dat wilde ik net zeggen. Zou die, denk je, direct daarna naar Flavio gegaan zijn of zou die heel wijselijk heel even gewacht hebben?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit onder Flavio gewerkt en dat zal ik ook nooit doen. Ja, dat is een hele goede vraag of je nou in zo'n situatie nou direct even de angel uit het geheel moet halen of dat hij even moet zorgen dat Flavio kan afkoelen voordat hij hem gaat spreken. Ik denk dat als hij professional genoeg is, dat hij gewoon direct naar zijn teambaas is gestapt. Excuses aanbieden. Ik weet dat hij elk teamlid, elke lid uit zijn garage één voor één heeft aangesproken en zijn excuses heeft aangeboden. En dan denk ik ook, dan moet het ook klaar zijn. Zo'n jongen weet dat hij een fout heeft gemaakt. Het was overduidelijk. De prijs die hij voor betaalt is heel hoog. Ga alsjeblieft niet nog meer druk op zo iemand leggen. Want Colapinto was juist heel goed bezig. De afgelopen races was hij heel sterk. Zat goed in de buurt van Pierre Gasly. Was een waardevolle toevoeging voor Alpine. Op het moment dat je nu de drukte volop gaat zetten, dat je hem een race langs de kant zet, dat kan Alpine natuurlijk ook zelf nog beslissen als een soort straf. Dat je hem zegt van, nou, jij slaat de volgende race even over. Daarmee creëer je nodeloze druk op zo'n jongen. Terwijl iemand als Colapinto heeft gewoon, wat we net bespraken over Hadja, die onbevangenheid, daar floreert Colapinto ook heel op. Dus dat heeft hij nodig. En op het moment dat je hem dat af gaat nemen, denk ik dat hij, nou, dan wordt hij gewoon een halve seconde per ronde langzamer. En dan ben je hem ook kwijt in de strijd om de punten.
0: Nou, of in ieder geval niet lang te wachten om zijn revanche op zichzelf te halen wat dat betreft. Want aankomend weekend gaan we, heel ingewikkeld, maar we gaan de Grand Prix van Bahrein in Maleisië rijden. Dus weer terug van weg geweest trouwens, Sepang. Ik ben altijd enorm fan geweest van Maleisië. Blij om daar weer een race te rijden?
1: Ja, ik vind het leuk. Ik vind Maleisië ook altijd wel een interessant circuit. De Maleisië, de eerste race die daar, eerste Formule 1 race, stamt alweer uit 1999. Toen won Eddie Irvine. De laatste race was in 2017. Toen won Max Verstappen. Toen was het nog maar zijn tweede Grand Prix overwinning ooit. Kun je nagaan hoe ver we gekomen zijn in die tijd. Maleisië is onderdeel van de vloot van Herman Tielke. Herman Tielke is een circuitontwerper en die heeft heel veel circuits op zijn naam staan, waaronder ook Bahrein en het circuit van Shanghai. Maleisië wordt beschouwd als een van de leukere, een van de meer uitdagende Tielke Dromes, zoals die circuits heten. Het is een circuit waar je gewoon goed kunt inhalen, waar veel ruimte is voor de kunde van een coureur. En ook niet onbelangrijk, waar het weer soms nog wel wat roet in het eten kan gooien. Het wil nog wel eens behoorlijk hard regenen in Maleisië. Het is of de regen staat of aan of uit. Dus het is of droog en zonnig, of het komt met bakken uit de hemel en de race moet stilgelegd worden. Welke situatie het ook is, het is eigenlijk altijd wel interessante omstandigheden. En wie naar Maleisië gaat, zal zich moeten voorbereiden op een bloedhete bloedhete tijd daar. Het is echt ontzettend warm meestal.

0: Nou is die wel, normaal gesproken werd die race altijd op een bepaalde tijd in het jaar gehouden, waarbij die warmte ook wel extra aanwezig was. Dat is nu ietsje anders, maar nog steeds. Ja, het is gewoon echt een race waarbij de coureurs heel goed moeten nadenken over hun koeling en ook de auto's moeten beschermd worden tegen de hitte.
1: We gaan ons erop verheugen dat dus aankomend weekend. Ivo Pakvis, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreken we elkaar snel weer.
0: Tot snel.
2: All Sports Radio Live.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè. Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AVAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn merken zoals Robij, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren. En die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is eigenlijk wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.

0: En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, ja, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En

0: Nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk kampioen, scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam het WK wielrennen op de weg in Montreal ten einde met de koersen van de elite vrouwen en elite mannen. Ja, superlatieven, die komen nog steeds tekort voor twee absoluut mega ritten. Op zaterdag zegevierde onze eigen Demi Vollering. Zo'n 40 kilometer voor de streep plaatste ze haar aanval. Werd nog bijgehaald door Nibia Doma en Longo Borghini, maar wist de twee in een sprint te verslaan. En zondag leek onze eigen Mathieu van der Poel lang mee te doen om de titelstrijd, maar na lang vooruit te zijn geweest, glipte de Amerikaan Brandon McNulty er vandoor in een ontelbaar legio aan demarages om vervolgens tot aan de streep weg te blijven. Hij pakte overigens nog wel brons, Mathieu van der Poel. Ik ga over het alles in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wauw, ja, dat is eigenlijk het enige woord wat ik gisteren kon uitbrengen aan het einde.
2: Ja man, ik heb het hele huis bij elkaar geschreeuwd hier van enthousiasme. Wat een wielerwedstrijd was dit. Het is de zoveelste. Ik blijf maar zeggen dat het de mooiste was. We hebben het volgens mij ook een keertje gehad over die etappe die Mathieu van der Poel won op de Champs. Dat wij samen de mooiste vonden die we ooit zagen. Volgens mij ligt deze er nog weer boven hoor. Dus het was echt een prachtige wedstrijd.
1: Ja, absoluut. Ja, Tom Dumoulin zei na afloop dat hij onderhand met een petitie aan de slag ging om na 2034, als het WK even in Nederland is, om dan voortaan maar elke keer het WK in Montreal te organiseren.
2: Ik ben het lang niet altijd met Tom eens, maar in dit geval wel. Kijk, weet je, het is ook nog een ideale dag, joh. Het begint lekker laat op de middag, in plaats van dat je de hele dag eigenlijk soort van vrij hebt en dat je s'avonds primetime naar wielerkoers kan kijken. Wat wil je nog meer? Dus ik ben helemaal voor.
1: Absoluut. En dan ook nog zo'n show. Dat is absoluut fantastisch. Maar het begon eigenlijk. Eigenlijk begon dat vorige week natuurlijk al. Maar als we het hebben over het weekend. Ja, zaterdag de vrouwenkoers. Dat was eigenlijk al een prachtige voorbode.
2: Ja. Het was bij far de mooiste vrouwenkoers die ik gezien heb, inderdaad. Zeker, ja, het was een totaal andere wedstrijd dan bij de mannen. Veel minder open. In die zin dat de vrouwen van Nederland de boel in een ijzeren greep hadden. En dat tot drie ronden voor het einde volledig controle hadden. En daarna ging Demi. En toen gebeurde wat er ging gebeuren. Of wat er uiteindelijk gebeurde. En dat was natuurlijk ook weer gewoon aan alle kanten een spektakelstuk. En toen dacht ik van dit is een mooi WK. En dan kwam die koers van de mannen er nog eens overheen. Kijk, het resultaat was vanuit chauvinistisch oogpunt een beetje minder misschien dan de zaterdag. Maar jeetje, dit lag vanaf het moment dat ze het parcours opkwamen, lag het open. Wat een prachtige wedstrijd. Dus ik kan er niet... Ik kan er niet mee stoppen om dat te zeggen.
1: Nee, maar goed. Nou ja, het was ook een fantastische wedstrijd. Maar goed, de vrouwenkoers. Demi Vollering eindelijk haar eerste wereldtitel binnen. Het slot kon eigenlijk ook alle kanten op. Hè? Want ze plaatst dan, uiteindelijk was 38 kilometer van tevoren geloof ik, plaatsen de aanval. Lijkt ze solo weg te komen. Maar dan heb je die vermaledijde Nibia Doma en Longo Borghini nog die dan bijkomen. En dan heb je eigenlijk meerdere momenten waarop eigenlijk elk van de drie rensters ineens de grootste kans leek te hebben.
2: Ja, nou kijk, weet je, ik wil even een stapje eerder zijn. Kijk, wat je al zag, en dat vond ik het mooie van dit WK al voordat de finale begon, is dat in Nederland, bij de Nederlandse ploeg, zoals het cliché zo mooi klinkt, de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden. Er werd gereden met een plan en er werd gereden met een kopvrouw die daadwerkelijk kans had en ook ging rijden zoals het moest. Dus dat vond ik al heel gaaf om te zien. En wat je nog niet wist eigenlijk, maar ging weten in de loop van het WK, van de wedstrijd zelf, is dat degene die het sterkste is aan het einde ook gewoon kan gaan winnen. Dat klinkt heel logisch en heel. Maar zo zat het parcours ook in elkaar. Je zag het op zaterdag bij Demi, die viel aan, reed alleen weg, werd teruggepakt, maar was toch nog de sterkste in koers. En was niet over haar theewater heen gegaan en kon op die manier toch nog aan het einde winnen. En wat natuurlijk enorm helpt, is dat ze net even wat sneller is dan zo'n Nieuwa Doma. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een kwaliteit die je moet benutten op het laatste moment. Dus je kan prima die Poolse vrouw laten terugkomen en samen naar de finish rijden. En dan weet je toch wel dat je die sprint gaat winnen van haar. Dus dat is hartstikke goede tactiek uiteindelijk. Je moet wel weten met wie je naar de streep rijdt. Longo Borghini zou ik niet doen. Nou ja, dat gebeurde dus ook niet. Die kwam in de sprint. He, toen die sloot aan op het moment dat de twee vluchters met Demi erbij de sprint aangingen. Ja, toen was ze al geklopt natuurlijk. Dus daar had je relatief weinig last van. Het zat eigenlijk de hele tijd precies goed voor Vollering. Het was even een momentje dat Longo Borghini natuurlijk op het laatst bij het ingaan van de laatste ronde wegreed, een demarrage plaatste. Maar er zat zo in die klim zo weinig nog op bij haar, dat relatief eenvoudig wil ik zeggen. Het zal ongelooflijk veel pijn hebben gedaan. Maar relatief eenvoudig werd het gecontroleerd door Vollering. En toen was het wel, ja, toen was het voor mij wel duidelijk dat ze de sterkste in koers was. Ja. Ja, dat was op zondag was de sterkste in koers Mathieu van der Poel. Maar ja, die moest een andere tactiek toepassen. Dus dat was een heel andere wedstrijd.
1: Ja, overigens zei iets heel interessants. Dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat is in de vrouwenploeg wel eens anders geweest de laatste jaren.
2: Dat is dat kun je rustig een eufemisme noemen. Vorig jaar natuurlijk lieten ze een groep wegrijden en werd er alleen maar gekeken naar elkaar achterin, hè, bij de topfavorieten. In Zürich, ja, ik weet niet of we het een gewonnen koers konden noemen voor Rianne Marcus en Marianne Vos, maar er ging Demi achteraan zitten rijden, terwijl dat helemaal niet aan haar was. En toen werd Kopecky kampioen. Ja, weet je, dat soort dingen, dat soort fouten kun je niet maken. Kun je gewoon niet permitteren op het hoogste niveau. En die werden dus nu niet gemaakt. En ik denk dat daar een ijzeren regie voor de bondscoach was weggelegd. En die heeft hij ook gegrepen. Het is best wel een knappe prestatie van Laurens den Dam. Dat hij zoveel helderheid heeft gecreëerd bij die ploeg.
1: En dus Demi Vollering met de wereldtitel mag dus een jaar lang in de regenboogtrui rijden. Bij de mannen is dat Brandon McNulty. We gaan de mannenkoers toch bespreken. Ja, de superlatieven kwamen al tekort eigenlijk. Maar hoe gaan we deze uiteenzetten, Roderick? Een groep die na zo'n 90 kilometer van de streep beslist om weg te gaan.
2: Nou ja, kijk, weet je, er zitten dat was het mooie van dit parcours. En dat is ook gememoreerd door iedereen die er wat over te zeggen wilde hebben. Dit parcours leende zich uiteindelijk. Vooraf werd van alles en nog wat gespeculeerd. Is het niet te zwaar voor die? Is het niet te licht voor die? Uiteindelijk kan je concluderen dat het parcours, laten we daarmee beginnen, het parcours leent zich voor iedereen die goed genoeg is. Je kunt er klassementsrenners op loslaten, klimmers. Punchers kunnen er wat mee, hè, zoals Michael Matthews. En dus ook Mathieu van der Poel. Die is daar niet te zwaar voor. Dat is het mooie van dit parcours. Alleen moet je als renner wel een goede strijdwijze hebben. Zoals Mathieu het zei van tevoren en ook uitvoerde in de koers. Hij moet anticiperen. Dat wil zeggen weg zijn voordat de echte klimmers heel hard omhoog gaan rijden. Nou, dat zag je hem ook doen. Hij reed in een groepje op het vlakke / afdalingsgedeelte. Consolideerde hij de voorsprong en kreeg hij zelfs een beetje meer omdat ze achter hem gingen kijken. En op de klim reed hij zijn eigen tempo omhoog, waardoor hij niet die piekvermogens bergop hoefde te leveren. Nou, dat zorgt ervoor dat hij relatief rustig mee kan komen. Relatief rustig, hè? Dus hij leidt wel, maar minder dan dat hij in het wiel van Sexas bijvoorbeeld zou zijn. En dan zit hij de hele tijd voor de beslissing uit te rijden. En dat is zijn positie. Dat is hartstikke goed gedaan. En zo komen de klimmers eigenlijk niet lange tijd niet in het stuk voor. En dat heeft hij heel tactisch goed gedaan. Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt. Want anders had hij deze wedstrijd wel gewonnen. En een van de fouten, ja, fouten kun je het eigenlijk niet noemen, is gewoon de breedte van de Amerikaanse ploeg. Die was heel erg goed. Dat was de enige ploeg die aan het einde van de rit er nog met 3 man bij zaten. Quinn Simmons heeft lange tijd met Mathieu in de vlucht gezeten. En daarachter zaten McNulty en Matteo Jurgensen nog. Ja, dat, weet je, dat zijn gewoon klassecoureurs. Dus ja, die hebben het gewoon goed gespeeld uiteindelijk. En daar kun je weinig van afdingen.
1: Ja, want dat, hoe de Amerikanen reden, dat was echt, nou ja, tactisch gezien van de hoogste plank.
2: Ja, nou ja, goed, weet je, eigenlijk is het, als je het zulke goede coureurs hebt, dan is het dus simpel, toch niet eenvoudig om dat tactische plan uit te voeren. Er zitten 2 jongens achter de vlucht van Simmons te beschermen. En dat zijn ook nog eens jongens die een lange solo kunnen afronden. Ja, dat is ideaal in zo'n scenario. He, dus je kan Simmons die rijdt mee in de vlucht. Daarachter kunnen ze hun beentje sparen, kunnen ze een beetje pareren. En de rest moet het werk doen. En op het moment dat Simmons werd teruggepakt, kon McNulty gaan. En als hij niet was gegaan, was Jurgensen gegaan. En die kan dat ook afronden, zo'n solo. En dan heb je altijd weer dat je dat je als Amerikaan zijn vlucht, de vlucht van de vluchter kunt beschermen. Nou, en dat is een winnend scenario gebleken. Dus ze hebben hun overtal enorm goed kunnen uitspelen ten opzichte van de andere renners. En je moet ook niet, bij het grote publiek is natuurlijk McNulty niet zo heel bekend. Maar dit is wel een rondje dat hij ongelooflijk goed kent. En dat is ook iets wat Matthews na afloop zei. Dit is een rondje dat je moet kennen. En Matthews heeft er gewonnen. Is er ook al kort geweest. Is ook een klassement of een kampioenschapsrenner. Niet voor niks worden dat soort jongens dan tweede. Die kennen gewoon, die weten precies wat er gaat gebeuren op dat rondje. En ja, dat is een groot voordeel.
1: Ja, plus McNulty, ja, hij rijdt natuurlijk over het algemeen alleen in dienst natuurlijk van Tadej Pogacar bij zijn ploeg. Maar ja, dat betekent niet dat een renner per definitie natuurlijk niet goed genoeg is ook om koersen te winnen. Sterker nog, als jij in dienst rijdt van een Pogacar die grote rondes wint in principe, dan moet je zelf natuurlijk ook wel heel erg goed zijn.
2: Ja, kijk naar wie die allemaal om zich heen heeft verzameld de afgelopen jaren. Pogacar, dat zijn allemaal renners die zelf bij iedere andere ploeg kopman zijn. Sterker nog, ze zijn bij UAE ook kopman, alleen in andere koersen. McNulty wint ook gewoon de Deutschland Tour en de Ronde van Valencia. En dat zijn koersen die ja, daar staan gewoon geen pannenkoek aan de start. En Je moet ook kijken naar de koers in Montreal, de GP Montreal. Vorig jaar won hij hem, kreeg hij hem weliswaar cadeau van zijn baas Pogacar. McNulty won hem en afgelopen zondag, dus 2 weken geleden bedoel ik, werd hij derde achter zijn tweede kopman, zou ik maar zeggen, Isaac Del Toro. Of derde, sorry. Toen won Del Toro voor Sexas en wie werd 3? McNulty. Die jongen die kan goed fietsen. En dat is een man. We hebben het van tevoren over gehad op de redactie bij Wielerflits. En ja, McNulty stond bij ons heel hoog aangeschreven. Ik had zelf Del Toro als favoriet voor deze koers. Maar McNulty zat er kort achter. En ja, wij zaten ernaast dat we dachten dat het te zwaar zou zijn voor Mathieu van der Poel. Maar Mathieu was natuurlijk outstanding.
1: Ja, de smaakmaker van de koers uiteindelijk.
2: Ja, absoluut. Hij heeft het lont in het kruidvat gestoken. Altijd erbij geweest. En toen hij teruggepakt werd en toch nog overal de energie voor had om te blijven aanvallen. Ja, dat was niet alleen gewoon aantrekkelijk om te zien qua schouwspel. Maar ook de weerbaarheid die in die jongen zit, dat vond ik ook fantastisch. En meteen omschakelen naar een nieuw plan en proberen dan het beste ervan te maken. Ja, kijk, weet je, hij was niet bij machten of niet de man, zei hij zelf, die achter McNulty aan moest gaan rijden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En dat was uiteindelijk natuurlijk wel het nadeel. Wat ik net zei, ze hadden gewoon de getallen voorin. En die hebben ze uitgespeeld, de Amerikanen. En dan krijg je dit resultaat.
1: Ja, slim gekoerst en een prachtige wereldkampioen wat dat betreft. Want die vlucht die uiteindelijk nog plaats was ook fantastisch om te volgen. Ja, toch een kleine samenvatting van het WK. Welk cijfer geef je deze editie in Montreal?
2: Jeetje man, dit zit tegen perfectie aan, zou ik zeggen. Het zou perfect zijn als degene wint die wij allemaal, denk ik, in Nederland het liefst zouden hebben. Als Mathieu wint, dan is het de perfecte editie. Dus het is een 9,5 qua schouwspel, is het een 10, vind ik. Maar qua resultaat dan net even een half puntje aftrek.
1: Nou ja, als dat het enige is, dan hebben we in ieder geval een fantastisch WK gehad. Ja. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan en tot ziens.
0: All Sports Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat clubrugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb een motivatiebrief, mooi.

0: dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn.
1: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze

0: is de eerste vrijdag van de maand inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1-8 ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 2 oktober. En het is vandaag ook weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit het 17-jarige kartalent Jason Jansen. Voormalig international Mark Bult, die werd deze week door de NHV benoemd tot de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Ik ga met hem deze uitzending in gesprek over deze mooie uitdaging en hoe hij eigenlijk vooruitwerkt naar het eerste doel van zijn bondscoachschap, plaatsing voor het EK in 2028. En gisteren werd in Apeldoorn een aftrap gedaan van het maatschappelijk activatieprogramma Iedere Val is een Les rondom het EK Judo. Ik was daar aanwezig en ik sprak met Olympisch kampioen en EK-toernooidirecteur Mark Huizinga. Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland. En Tom Willemsen, die samen met zijn vrouw Binnie instructeur is van het programma Zeker Bewegen vanuit de Judobond Nederland. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
8: De Atlanta Braves hebben in de playoffs van de Amerikaanse honkbalcompetitie, de Major League Baseball, de volgende ronde bereikt. De ploeg won mede dankzij een homerun van Oranje International Ozzie Albies thuis met 6-2 van de Philadelphia Phillies. De won de wildcard series uiteindelijk met 2-1. De 29-jarige Curaçaonaar Albies liet in de vierde inning zijn klasse zien en tilde de score met zijn homerun van 3-0 naar 5-0. Het was de vierde keer dat Atlanta in de playoffs tegenover Philadelphia stond, maar nog nooit was de ploeg uit Georgia doorgegaan. Onder meer in 2022 en 2023 zegevierden de Phillies. Albies is één van de drie oranje spelers overigens die nog actief zijn bij de laatste 8 in de playoffs. Xander Bogaerts die won met de San Diego Padres met 2-0 van de Chicago Cubs. En Richie Palacios die stroomt met Tampa Bay Rays nu pas in en treft de New York Yankees. De winnaar van de American League en de winnaar van de National League die treffen elkaar vanaf 23 oktober in de World Series.
0: All Sports Radio Live.
8: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
9: Hallo, goedemiddag.
8: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
5: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken. En ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
8: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
5: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
8: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
5: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
8: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
5: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
8: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
5: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
8: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
5: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
8: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
5: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
8: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
5: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
8: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
5: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van, wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
8: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
5: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
8: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
5: Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Stappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen ervoor.
8: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
5: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
8: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
5: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Het was echt gewoon een fantastisch team.
8: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
5: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team. Dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. Dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
8: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
5: Ja. Precies.
8: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
5: Tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
8: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
5: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
8: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?

0: klasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
1: Dat, ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
0: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
1: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races of 12-uur races of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
0: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
1: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
0: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
1: Dankjewel.

0: Zara Larsson, Lush Live en daarvoor nog El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias hier bij All Sports Radio Live. 85-voudig handbal international Mark Bult, die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult, te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen in de Zweite Handbal-Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
0: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
1: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
0: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
1: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
0: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
1: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
0: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
1: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
0: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
1: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
0: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
1: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook ja, een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog, na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
0: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
1: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
0: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
1: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
0: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
0: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
1: Ja, het is superbelangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. De eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
0: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
1: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
0: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
1: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
0: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
0: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is de week van de valpreventie. Elke 5 minuten belandt er in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp door een val. Via het maatschappelijk activatieprogramma Iedere Val is een Les, rondom het aankomende Europees kampioenschap judo in 2027, grijpt men de kans aan om het valpreventieprogramma Zeker Bewegen van de Judobond Nederland te versterken. De opening van dit maatschappelijk activatieprogramma, dat vond plaats afgelopen donderdag in Apeldoorn in de FitLab. En daar waren heel veel mensen aanwezig. Niet alleen de 65-plussers die deelnemen aan het valpreventieprogramma Zeker Bewegen van de Judobond. Maar er waren ook afgevaardigden vanuit de provincie Gelderland, de Gelderse Sportfederatie, de gemeente Apeldoorn, maar ook mensen vanuit de toernooiorganisatie. Ik heb een aantal van gesproken, waaronder Helga Witjes. Zij is gedeputeerde van de provincie Gelderland.
2: Ik ben wel benieuwd. Allereerst, weet u een beetje hoe u moet vallen of heeft u veel geleerd vandaag?
3: Nou, ik heb wel heel veel geleerd het afgelopen half uur. Ik dacht dat ik wist hoe ik moest vallen. Maar de tips die ik vandaag heb gekregen, vooral van judoka-leraren. Nou, daar zet je echt aan denken hoe je nog veel beter kan vallen, zodat je gewoon niks breekt.
2: Want wat blijft u dan het meeste bij van dit afgelopen half uur?
3: Wat me het meeste bijblijft is dat je jezelf rond moet maken en dat je moet wegkijken. En niet de automatische handeling dat je je handen vooruit steekt en zo. Je moet je meer rondmaken.
2: Nou, het is natuurlijk belangrijk. Het is een heel erg maatschappelijk traject natuurlijk in aanloop naar dat EK judo. Waarom is het nou zo belangrijk dat ook dit soort dingen aan zo'n toernooi hangen?
3: Nou, voor ons is dat de enige voorwaarde om te investeren in topsportevenementen. Dat kost veel geld en we zeggen we stoppen daar alleen geld in. Het is natuurlijk prachtig dat er allerlei judoka's hier naartoe komen naar Apeldoorn. Een hele mooie evenement, daar wordt iedereen blij van. Dat is mooi. Maar je wil ook dat er iets gebeurt met sport en bewegen. En daarom doen we altijd ervoor en daarna, we noemen het dan een maatschappelijk activatieprogramma, allerlei programma's. Met scholen, met jeugd, met ouderen, om ze nog meer in beweging te krijgen. En bijvoorbeeld hier nu met ouderen, valpreventie, zeker bewegen. Ik ben hier een half uur geweest en ik heb er weer zoveel geleerd. En denk, hoe is het dan met al die ouderen die dit ook eigenlijk iedere week of een paar keer in de week kunnen doen?
2: Want waarom is nou specifiek dit voor ouderen nou zo belangrijk?
3: Nou, omdat je gewoon ziet dat iedere 5 minuten er een ouder, een 65-plusser, gewoon op de eerste hulp komt in het ziekenhuis. En wat dat betekent met een breuk. En van de week lagen ze ook in de krant dat het aantal overlijden alleen maar stijgt na een val. Dus als we dit kunnen voorkomen, het scheelt heel veel voor de vitaliteit van de ouderen. Maar daarnaast ook de belasting van de zorg. Want die hebben het zo verschrikkelijk druk. Dus dat helpt elkaar.
2: Hoe belangrijk is sowieso het thema vitaliteit, oudere leeftijd hier binnen de provincie Gelderland?
3: Heel belangrijk. Wij zeggen gewoon vitaliteit is cruciaal. Want de ouderen moeten steeds langer thuis wonen, worden steeds ouder. En je merkt gewoon als je blijft bewegen, vitaal blijft. Het is ook gewoon gezellig met elkaar. Hè? Je hebt altijd als je ouder wordt, nou, ik ben pas 53, ook af en toe een pijntje. Maar als je met mensen in contact komt, je beweegt samen, je doet leuke dingen. Wordt het leven zoveel draaglijker, zoveel leuker.
2: Nu hebben we natuurlijk ook het topsportdeel van het EK judo wat eraan komt. Hoe gaaf is het om als provincie zo'n groot internationaal toernooi te mogen ontvangen?
3: Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk gaaf. En dat gewoon hier in Apeldoorn land, dat is natuurlijk geweldig. En wat we ook altijd doen, als we topsportevenementen hier naartoe halen, kijken we altijd of er voldoende verenigingen zijn die het ook omarmen. En het is hier gewoon. We hebben gewoon hele mooie judo-verenigingen. Want als die niet mee willen doen, ja, dan krijg je niet dat hele maatschappelijke activatie. Je moet het gewoon met elkaar doen.
2: Als we kijken naar het toernooi, waar kijkt u nou persoonlijk het meest naar uit?
3: Persoonlijk kijk ik het meest uit naar natuurlijk de finale dagen. Hè? Dat is natuurlijk het allergeweldigst. En dan ook om te zien, terug te kijken, wat hebben we ervoor nu allemaal gedaan? Hoeveel kinderen hebben we nou aan het judo gekregen? Hoeveel ouderen hebben meegedaan met dit soort trainingsprogramma's? Dus gewoon terugkijken wat je aan de voorkant hebt gedaan. En dan vooruitkijken van hoe lang gaan we daar nog mee door? En natuurlijk hoop ik ook, als je dit soort evenementen hebt, dat je echt jeugdigen ook weer inspireert van wauw. Dat wil ik ook. Dus dat je ook ziet dat je meer kinderen weer aan het judoën krijgt. Want judoën en goed bewegen is zo belangrijk.
2: Wanneer bent u als gedeputeerde, maar vooral ook als provincie Gelderland tevreden? Wanneer is dit EK al geslaagd?
3: Ik ben tevreden, één, als heel veel mensen komen kijken hier. Dus dat is belangrijk. Ik zou het ook heel mooi vinden als we hier en daar een medaille winnen in een bepaalde klasse. Dus dat zou mooi zijn. Maar vooral dat we heel veel mensen aan het bewegen en het sport hebben gekregen in aanloop daarna. Maar ook daarna. Dus dat het ook nog doorijlt. En ik hoop dan ook dat de judobond dan ook meer aanmeldingen krijgt van kinderen die zeggen, hey, hier ga ik voor.
2: Nou, ik wens er veel succes bij en veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Iemand die ook aanwezig was tijdens deze kick-off van het Europese kampioenschap judo En iemand die overigens ook nog even meedeed aan de valpreventietraining was Mark Huizinga. De voormalig Olympisch kampioen van Sydney 2000 is de toernooidirecteur. En ik vroeg hem hoe het eigenlijk was om ook hierbij te zijn.
4: Ja, heel erg leuk. Ja, ook dit is een waarde van judo. Dus we leven natuurlijk toe naar het EK judo met het spektakel van de wereldtop in de schijnwerpers op de judomat. Maar het is mooi om in het kader van dit EK juist de brede waaier van het judo te laten zien. De waarde van judo voor jeugd, voor jonge kinderen, voor oudere kinderen, voor de recreant, voor de wedstrijdjudoka. En in dit geval juist ook voor de oudere generatie. Om ook de waarde van judo, en dan met name het vallen en de balans, om dat te laten zien. En nou, daar zijn al jaren programma's voor. En daar kunnen we nu in het kader van dit EK nog eens een keer een versnelling aan geven. Dus we willen dat graag laten zien, want het is zo waardevol.
2: Tijdens je actieve carrière, waren dit soort onderwerpen eigenlijk ook al zaken waar je mee bezig was? Of in ieder geval wat in je hoofd zat?
4: Tijdens de carrière niet. En kijk, het liefst gun je dat iedereen in zijn jeugd al judo heeft meegekregen. Want wat je in je jeugd leert, dat kan je de rest van je leven in je lijf blijven zitten. Dat geheugen in je lijf. En ik denk, het belangrijkste wat kinderen leren, ik heb nu twee jonge kinderen die allebei op judo zitten. En het belangrijkste wat ze in ieder geval moeten overhouden, is dat ze soepel kunnen rollen, vallen, bewegen, balans. En met name het vallen. Ik heb zelf nog wel eens met hardlopen of over de stuur van mijn fiets heen gevallen. En dan maak je een koprol en dan sta je weer op. En dan voel je wel even, dat was wel een klap. Maar ik sta gewoon weer, ik pak mijn fiets op en ik ga weer verder. Dat is de reflex wat je in de jeugd hebt meegekregen. Dus daarom willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk jeugd aan het judo krijgen. Niet alleen maar om kampioen te worden, maar om die vaardigheden mee te geven. Maar niet iedereen heeft die kans gehad. Dus ook als je op latere leeftijd nog dat kan leren, dan gaat het misschien niet zo makkelijk zoals een kind van 5, 6, 7 jaar dat leert. Maar het is zo waardevol, omdat juist die kinderen die zijn veel soepeler en die zijn nog niet zo groot. Maar als je ouder bent, word je toch wat kwetsbaarder. En je kracht wordt wat minder en je stabiliteit wordt wat minder. Dus die valkans wordt groter. Ja, en dan is een reflex, een aangeleerde reflex, is echt het verschil tussen ziekenhuisopname of met een blauwe plek weer opkrabbelen. En dat is wat we wel proberen te promoten. Daar wordt eigenlijk individu beter van en daar worden we als maatschappij beter van.
2: Waarom is het voor jou als toernooidirecteur zo belangrijk dat dit soort maatschappelijke trajecten ook horen bij een topsportevenement als een EK judo?
4: Nou ja, ik ben toernooidirecteur van het EK judo, maar ik ben ook gewoon judoka in hart en nieren en ik ben met judo opgegroeid. Dus dit is een juiste gelegenheid om ook de waarde van het judo voor een ieder te laten zien. Daar kunnen we het EK heel mooi als vehikel voor gebruiken. Dan hebben we dus echt een goede aanleiding om... natuurlijk gaan we dat topjudo laten zien, want daar ga ik ook van genieten. Maar die brede waaier die het judo te bieden heeft, dat zit ook in mijn hart. Dat ik dat ook graag wil laten zien. Ook voor jonge kinderen, zoals mijn eigen kinderen. Maar ook voor mijn ouders, die dan soepel kunnen vallen. Dus dat... mijn rol is groter dan toernooidirecteur. Ik ben gewoon judoka die graag dat wil laten zien aan iedereen.
2: Ja, dan kunnen we gewoon zeggen ambassadeur.
4: Ambassadeur nu specifiek voor het EK judo. Maar tegelijkertijd voel ik me altijd ambassadeur van judo in het algemeen.
2: Die rol als toernooidirecteur. Wanneer is die bij jou op je pad gekomen? En moest je er lang over nadenken om ja te zeggen?
4: Om met die laatste te beginnen, nee, daar hoef ik niet lang over na te denken, want dit past natuurlijk, dit past gewoon heel erg bij mij. Ik wil graag sport en judo promoten. Ik ben gek van die judo kampioenschappen. Ik heb zelf natuurlijk heel veel EK's gejudo'd, ook in Nederland gejudo'd. Ik vind het fantastisch dat het weer eens een keer in Nederland is met die beleving. Ik weet wat het met mij heeft gedaan toen ik jeugd judoka was, een jaar of 15, 16. Toen er een keer een EK in Nederland was en ik op de tribune zat en met mijn fototoestelletje probeerde ik foto's te maken van de helden van die tijd. Dat heeft me zo geïnspireerd om de volgende dag weer naar de training toe te gaan. Zelf heb ik op de mat gestaan en heb ik gemerkt hoeveel enthousiasme dat teweeg brengt bij de fans. En ik hoop dat we dat ook weer gaan beleven in Apeldoorn in april.
2: Hoe ziet jouw rol er nu eigenlijk richting de start van het toernooi in april eruit? Want het is nu 1 oktober, dus dat duurt nog even.
4: Ja, het duurt nog even. We hebben nog ruim een half jaar. Maar goed, we zijn hier weer vandaag. We hebben ook van zulke programma's juist om zoveel mogelijk jeugd aan het judo te krijgen. Dus met name Gelderland, Apeldoorn in Gelderland, die daar natuurlijk nog extra op inzet. Dus daar gaan we ook momenten voor hebben. Ja, en als het natuurlijk het EK dichterbij komt, weet je, dan worden de selecties meer duidelijk. Dus dan komt ook langzaamaan meer de focus op het toernooi zelf. Nu zijn de judokers gewoon nog allemaal heel druk met hun eigen voorbereidingen. We hebben komende week het WK-judo, dus daar ligt nu de focus. Dus de judokers zijn nu niet bezig met het EK. Maar goed, we hebben nog een half jaar, dus er komen genoeg momenten om dat langzaam naartoe ook op te bouwen. Zodat we uiteindelijk bij april aankomen en dan denken van we kunnen niet wachten. Nu willen we dat ook meemaken.
2: Waar kijk jij nou persoonlijk het meest naar uit?
4: Weet je, voor mij persoonlijk is zo'n EK is ook weer een beetje een soort grote reunie van heel judo Europa. Ik ben zelf docent voor de Internationale Judo Federatie om judoleraar op te leiden. Daar kom ik al heel veel internationale mensen weer tegen vanuit het judo. Vooral coaches. Maar straks komt ook die hele wereld. Het zullen misschien wel richting de 50 deelnemende landen zijn. Ik ken veel mensen uit mijn eigen geschiedenis en vanuit wat ik nog doe binnen het judo. Dus dat iedereen dan naar Apeldoorn, naar ons huis eigenlijk, zo voelt het dan, toekomt om daar met elkaar te strijden. Dat die dagen, die intensiteit van de strijd, maar ook alle mensen die dan weer bij elkaar zijn. Dat lijkt me gewoon wel even een highlight.
2: Nou, het mooiste zou natuurlijk zijn als Omnisport in Apeldoorn gewoon ramvol zit een aantal dagen lang voor dat EK. Waarom moeten mensen nou gewoon in april naar Apeldoorn toe komen, naar het EK judo en het Omnisport?
4: Omdat judo een... Kijk, als je judo kent, als je judoka bent, ja, dan moet je hierbij zijn. Want die kans krijg je niet vaak dat je zo'n sterk toernooi in eigen huis hebt. Dus dat wordt sowieso een belevenis. En weet je wat minder van judo? Ben je geen judoka? Judo is echt een heel spectaculaire sport. Elk moment kan er weer iets gebeuren. De beslissing kan elke seconde vallen. Mensen vliegen door de lucht. Dit is de uitgelezen kans om echt kennis te maken met het allerhoogste niveau van topgetrainde atleten die met full power elkaar te lijf gaan om elkaar door de lucht heen te smijten. Dat is gewoon spektakel. Dus grijp die kans. Want het kan misschien weer jaren duren voordat je dit niveau judo zo dicht bij huis kan zien.
2: Sterker nog, inactiviteit wordt bestraft. Dus ja, er gebeurt wel wat.
4: Ja, een standaard judopartij duurt 4 minuten. En dan kan je nog verlengen als gelijk is. Maar binnen een paar minuten moet het gebeuren. En heel veel wedstrijden duren niet eens 4 minuten. Dan is de ippon al gevallen. Dus en je krijgt een hele reeks aan die wedstrijden. Het is geen 100 meter die je een paar keer ziet en dan is het weer voorbij. Dus een dag is gevuld met constante clashes en partijen en ippons. Dus dat is gewoon een spektakel.
2: Nou, in ieder geval, ik hoop dat de mensen thuis enthousiast geworden zijn. Kan niet anders. Mark Huizinga, dank voor je tijd en heel veel succes.
4: Ja, graag gedaan. Zie je daar.
1: Twee van de instructeurs van het valpreventieprogramma Zeker Bewegen vanuit de judobond die aanwezig waren in Apeldoorn waren Tom Willemsen en zijn vrouw Binny. Al jaren geven zij samen deze cursus. En ik vroeg na afloop van de les aan Tom hoe hij hier eigenlijk ingerold is.
5: Nou, het is ook wel een programma wat langdurig al in Nederland bestaat. Ik ben daar zelf 6 jaar geleden mee in aanraking gekomen. Mijn zoon werkte in de ouderenzorg en die zei van papa, voor deze tijd dat jij met oudere mensen gaat bewegen en sporten in plaats van alleen maar jonge gasten. Toen dacht ik van ja, dat is misschien een leuke uitdaging. Dus ik heb die opleiding gedaan bij de judobond en zo ben ik daar langzaam ingerold. En vanaf dat moment zijn wij ook door de judobond benaderd om die cursus, die opleiding als trainer zijnde te gaan geven. Dus wij geven naast de trainingen hier in Apeldoorn ook landelijk gezien de opleiding namens de judobond Nederland om mensen gewoon mee te nemen in dit programma. Ja, dat is gewoon heel veel waard. Want ik moet zeggen dat ik enorm veel energie krijg van deze doelgroep. Deze mensen hebben zoveel nog levenslust, ze hebben zoveel nog om voor te gaan en dan zie je dat ook echt terug in die trainingen. Ja.
2: Wat is nou jouw persoonlijke connectie met deze valpreventie? Waarom is het voor jou intrinsiek zo belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
5: Nou, in eerste instantie zag ik het gewoon in onze eigen familie gebeuren. Mijn vader die heeft een tijd lang heel veel problemen gehad dat hij te pas en te onpas viel. En ik zag ook gewoon wat dat met hem deed. En dan wordt je wereld klein. Je bent van mensen afhankelijk en dat wil je eigenlijk niet. Want je wil gewoon je eigen dingen blijven doen. Dus Dat was met wat ik net zei. Mijn zoon zei ook al in die oudere zorg van pap, dan moet je ze wat uitdaging gaan zoeken. Dat was voor mij ook wel zo'n trigger samen van ga eens kijken naar dit programma. Ga eens kijken hoe je vanuit de judo, ik heb altijd de judo omarmd in mijn leven om dingen mee te doen. Hoe dat je dat kan inzetten voor een nieuwe doelgroep in jouw vak als trainer. En op die manier ben ik daar ingerold. Ik moet zeggen dat de eerste 2-3 jaar was het echt zoeken voor mij ook van hoe maak ik goed contact met ze. Ik doe het samen met mijn vrouw. Die heb ik ook echt nodig om, want zij is sociaal zo sterk. Dus je kan heel makkelijk contact maken met mensen in die groep. Om ervoor te zorgen dat er een soort van binding, een soort van community ontstaat. Waardoor je dingen samen gaat doen. En langzamerhand heb ik ook geleerd om daar mezelf makkelijker in te bewegen. En door het gewoon te doen. Maar zo heb ik vroeger ook gewoon het vak als judo-leraar, judo-trainer eigen gemaakt. Gewoon door te doen, vlieguren te maken. Heeft me dat heel veel vertrouwen gegeven. En ik moet zeggen dat ik nu gewoon merk van, oh ja, het maakt niet uit waar ik sta, met wie ik ben. Of welke groep ik voor mijn neus sta. Maar ik kan dit programma aan iedereen gewoon heel duidelijk uitleggen. Ja.
2: Ja, je bent zelf natuurlijk al een leven lang met judo bezig. Had je vroeger ooit gedacht uiteindelijk hiermee bezig te zijn?
5: Zeker niet, nooit. Nee, want in eerste instantie was het, nadat ik zelf wedstrijden had gedaan, veel meer richten op het vak als trainer en als coach. Om daar mijn energie in te zetten. Op een gegeven moment ben ik buiten de judo-wereld om gaan kijken van hoe kan ik nog meer mijn skills als judo-trainer inzetten. En ik heb 10 jaar gewerkt bij de Vitesse Voetbalacademie. Om daar ook met de spelers van Vitesse, om die beter te maken in bewegen, makkelijker bewegen, omgaan met veranderende situaties binnen sport en patroon. En op die manier ook weer vaardigheden aan te leren om daarmee om te gaan. Ja, en op deze manier, ik had dus niet verwacht dat ik hierin zou rollen. Maar het heeft me wel heel veel voldoening gegeven. Ik ben heel erg blij dat ik deze richting van de judosport, dit is toch judo eigenlijk. Hè? Want ik zei straks ook al in het voorbeeld van, we zijn een judoschool, maar we hebben geen judomatten, we hebben ook geen judopakken aan. Maar ik voel me nog steeds echt hier als judotrainer, als judoleraar voor die groep staan. Ook al heb ik geen judopak aan. Ja.
2: Waarom is het nou zo belangrijk dat een maatschappelijk programma als Zeker Bewegen nou ook aan dat EK judo hangt?
5: Ja, EK judo is natuurlijk niet alleen maar topsport. Het is gewoon heel erg belangrijk om te kijken van wat kan de judobond en wat kan de organisatie met zo'n EK judo in Apeldoorn. Wat super bijzonder is, hè? Want normaal gesproken is het in alle grote steden in Europa en nu is het gewoon hier in onze Apeldoorn. Zou je alleen maar je pijlen richten op dat stukje topsport, dan mis je dit allemaal. En hoe je het ook went of keert, judo is veel meer dan alleen maar dat spelletje waar de medailles verdeeld worden. Maar ik heb judo in mijn lijf zitten. Dat als ik bijvoorbeeld iemand op straat tegenkom en ik moet een deur openhouden voor iemand, heb ik geleerd om met respect met iemand om te gaan. Dus dan doe ik dat. En op die manier ben ik als kind zijnde ook door mijn leraren beïnvloed van, je judo-pak heb je niet altijd nodig om judoka te zijn. Zorg ervoor dat je dat stukje respect wat je hebt, ook naar anderen toe, ook voor jezelf, dat je dat overal kan laten zien, dat je altijd die judoka bent. En dat is denk ik ook dit stukje, dat maatschappelijke hierin, dat je verbinding maakt met de maatschappij, laat zien dat judo belangrijk is voor iedereen. En dan niet omdat het per se judo moet zijn, maar omdat het gewoon, ja, in dit geval bijvoorbeeld zorgt voor zeker bewegen. Dat mensen gewoon hier iets aan hebben. Zodat ze, wat ik net zei, dat je die wandeling gaat maken met je buurman. Dat je heel even een boodschap gaat doen voor iemand anders. Dat je een keer bijvoorbeeld naar een restaurant kan gaan of s'avonds een leuke avond kan hebben. Omdat je gewoon weet, ik beweeg nog gewoon goed. Weet je wel, daarin. En dat is de moeite waard.
2: Mensen die hier nou meer over willen weten, waar kunnen ze meer vinden over zeker bewegen?
5: Op de site van de Judobond Nederland staat heel veel informatie. Daarnaast hier in Apeldoorn hebben wij een eigen bedrijf met Pronami. Dus daar kun je ook informatie over vinden. Ik denk op het internet gewoon heel veel te vinden is hierover. In andere landen wordt bijvoorbeeld ook al heel erg gekeken naar het programma in Nederland, wat wij hier doen. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld uit Amerika gasten gehad die het programma ondertussen daar uitrollen. Een tijd geleden is Binnie ook in Frankrijk geweest om daar het programma toe te lichten. En je ziet eigenlijk gewoon dat het niet alleen maar heel kleinschalig hier in Apeldoorn is, maar eigenlijk overal. Dus op die manier moet je denk ik ook gaan zoeken. Maar ga vooral eerst op internet kijken. Ja.
2: Ik ga zeker de mensen aanraden dat te doen, want het is ontzettend belangrijk voor valpreventie. Ja,
5: elke plek in Nederland ondertussen grote plaatsen. Want we hebben denk ik nou op dit moment 275-300 trainers in het programma Zeker Bewegen. Die zijn opgeleid. Die geven dit. En dus op het moment dat je gaat zoeken, als je gaat kijken van waar is het in mijn woonplaats, ga het doen. Ja, ja.
2: Tom, dankjewel.
5: Oké, graag gedaan. Yes.
1: Ja, Zeker Bewegen. Als je daar meer over wil weten, ga dan naar jbn.nl/zekerbewegen. En overigens, ja, dat EK judo is natuurlijk een heel bijzonder toernooi wat eraan komt. Voor het eerst in 22 jaar is het weer terug in Nederland. En het gaat van 15 tot en met 18 april plaatsvinden in het Omnisport in Apeldoorn. Ga erbij zijn. All Sports.

0: To wonder.
1: JCA, I began to wonder.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van deze vrijdag 2 oktober. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En zijn we de komende maandag weer tussen 12 en 1. Dan met mijn collega Jelmer Ladyveld achter de microfoon. Hij gaat onder meer terugblikken op dit XXL Interlandblok. En dan specifiek natuurlijk het Nederlands elftal met Atemos. En zet ook alvast maar dinsdag 6 oktober in je agenda. Dan is namelijk de tweede editie van het Nationale Sportdebat van IVRM Reputatie IVRM Sport. Bij All Sports Radio zijn we er dan de hele dag bij. Zenden alles uit tussen 1 en 6 uur. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Live vanuit Move in Amsterdam. Voor nu, dank je voor het luisteren. Ik wens je vast een heel fijn weekend. En ik zeg namens mezelf dan tot dinsdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
10: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
11: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
12: Autosport.
13: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
14: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vaker belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En

0: toe richting die eerste week?
1: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuren wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend. Moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
0: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
1: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Je hebt echt 5-6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
0: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
0: Precies. En dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd. En alvast succes met de aankomende uitdagingen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Pep Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk bestandrijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze er ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken. Et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je dat shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Roel Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krijsjek en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles, die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands

0: waar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
0: Dank je wel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we op een, bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Oeh.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Er zijn al de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van, wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. En daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was

0: iets voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
1: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
0: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
1: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
0: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
1: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits, gewoon lekker met van die raceauto's rijden. Zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
0: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hey, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
1: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Zoiets eigenlijk gewoon.
0: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
1: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24 uur races of 12 uur races of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
0: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek. Want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
1: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
0: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live. Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
1: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
0: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
1: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
0: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
1: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voeten in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
0: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
1: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
0: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
1: Ja, precies. In eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
0: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
1: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
0: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
1: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
0: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië, in Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
0: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
1: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht, bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely, in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
0: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
1: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
0: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
0: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
1: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Mama.

0: aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie. Met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
1: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders Ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, ja, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt, toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus ja, een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
0: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
1: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren. Maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
0: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van ja, eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
1: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal in ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat ja, geeft dus sympathie op het merk Allianz.
0: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport updates, maar ook een keer tijdens de BV Sport, toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden, was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
1: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
0: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
1: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft de jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel ander nieuwtje. Of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan. De meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd. Is deze week verkocht en, op een veiling. En bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor $12,5 miljoen. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende.

0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: All Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voeten in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar dan ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen. Nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Nou, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker van dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. De eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, Mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we op een, bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
1: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
0: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
1: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media. En niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport. En dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding. Begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
0: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ja, of ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
1: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal, ja, stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, ja, noem het maar aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
0: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin, die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi, hè, de strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
1: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, nou, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik raad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Dus, en er is er zijn er ook maar drie met Adidas, onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat dat klanten trekt in de omzet.
0: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Hè? Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
1: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
1: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond altijd leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer aan mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Er zijn al de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaarduur Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: once I was 7 years old.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: to the rhythm of the All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult, die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult, te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Ja, zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. In eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd-Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze turnen. En die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten. Om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht. Met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En nou mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!